0: vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten. Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
1: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
2: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg.
4: Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink door. Het wordt rond de 16 graden. Bovenland waait het matig uit het zuidwesten, maar aan de kust eerst flink met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Al komen er aan het einde van de avond enkele buien aan de westkust, mogelijk met onweer. Komende nacht volgen flinke buien, vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
10: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
11: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
12: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
15: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
16: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
17: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
18: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
19: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
23: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
24: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
25: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
26: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
27: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette,
0: probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League.

0: 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogačar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink door. Het wordt rond de 16 graden. Boven land waait het matig uit het zuidwesten, maar aan de kust eerst flink met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog, al komen er aan het einde van de avond enkele buien aan de westkust, mogelijk met onweer. Komende nacht volgen flinke buien, vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
5: 4 activisten van Extinction

0: Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerde, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mannen neergestoken. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
3: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
4: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
5: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
3: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
5: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
3: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
6: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
7: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht krijgen we buien, in het noordwesten soms met onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Maar aan de kust waait het eerst flink met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De zuidwestenwind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag klaart het wat op met perioden van zon. Er is nog een enkele lichte bui, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en overwegend droog. Al kunnen er aan het einde van de avond aan de westkust enkele buien voorkomen, mogelijk met onweer. De komende nacht trekken er flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond 70 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
14: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
15: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
16: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
17: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 16:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m.
0: koning Harald, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
22: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
23: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
24: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
25: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
26: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd 1 van zijn 2 zoons te doden, zonder te noemen welke van de 2.
1: Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
5: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
6: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
7: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
27: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
28: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
29: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi.
0: De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink. Het wordt rond de 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust is het eerst nog flink onrustig, met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag breekt de zon vaker door en valt er nog hooguit een lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog, al komen er aan het einde van de avond bij de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht volgen flinke buien met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond de 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig, met buien die flink kunnen zijn. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren.
13: Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties. 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
14: Drie mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
15: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
16: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
17: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 16:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
18: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
22: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
1: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
2: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
4: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
5: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
23: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
24: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
25: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
26: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald.
0: Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger. Maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
3: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
8: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen.
10: Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink. Het wordt rond de 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust is het eerst nog flink onrustig, met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag breekt de zon vaker door en valt er nog hooguit een lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog, al komen er aan het einde van de avond bij de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht volgen flinke buien met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond de 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien die flink kunnen zijn. Het wordt dan rond de 20 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
27: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
28: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
29: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
30: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. in de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
1: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten. Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor

0: Omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
2: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor, vooral in het noordwesten met hier en daar onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. Het wordt rond de 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust eerst flink hard met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Later komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten rond de 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien die flink kunnen zijn. Het wordt rond de 20 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
10: Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
11: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
12: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
16: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
17: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
18: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij.
10: De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
19: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
20: Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
24: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
25: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
26: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
27: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 10:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. Vooral in het noordwesten met hier en daar onweer. Het kan plaatselijk flink regenen.
7: Het wordt rond de 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust eerst flink hard met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Later komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten rond de 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien die flink kunnen zijn. Het wordt rond de 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
12: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
13: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
14: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
15: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
28: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
17: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
18: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
19: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
20: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
21: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
29: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
30: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
30: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
30: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden.
4: Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Tjaron Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Boven land waait het matig uit het zuidwesten. Maar aan de kust staat eerst nog een harde wind, met windstoten tot 75 km per uur. Later neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind is matig. Aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we perioden met zon en is er nog een enkele lichte bui mogelijk. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met zo'n 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog. Al komen er aan het einde van de avond aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over, vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
24: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
25: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij.
12: De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
13: Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
14: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 uur 's ochtends tot 4:00 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12:00 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
15: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
19: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
26: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
27: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
0: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
20: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
21: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
22: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
23: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
28: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
3: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastingbetalers

0: slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogačar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Boven land waait het matig uit het zuidwesten. Maar aan de kust staat eerst nog een harde wind, met windstoten tot 75 km per uur. Later neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind is matig. Aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we perioden met zon en is er nog een enkele lichte bui mogelijk. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met zo'n 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog. Al komen er aan het einde van de avond aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over, vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
2: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
3: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
4: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
5: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
6: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
10: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen
0: is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
11: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
12: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
13: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
14: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten, die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
19: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
20: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
1: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
21: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
22: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen.
25: Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Tjaron Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten.
2: Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust staat eerst nog een harde wind met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt dat af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag klaart het wat op en wordt het op de meeste plaatsen droog, met zo nu en dan een zonnetje. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog. Al komen er aan de westkust wat buien voor, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er weer flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig, met regelmatig buien, soms stevig met onweer. Het wordt iets koeler, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
26: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
27: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
28: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
29: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 's ochtends tot 16:00 's middags geopend.
27: De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
0: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
10: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
11: De Verenigde Staten trekken 3,6 miljoen dollar uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
12: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
13: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
14: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen.
1: Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
19: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
20: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
21: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
22: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
23: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi.
2: De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer en plaatselijk flinke regen. Het wordt rond de 16 graden. Boven land waait het matig uit het zuidwesten, maar aan de kust staat eerst een harde wind met windstoten tot 75 km per uur. Later vannacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag komt de zon af en toe door en vallen er nog wat lichte buien. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar later komen er aan de westkust buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe flinke buien, onweer en veel regen. De temperatuur komt niet boven 20 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS.
1: Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties. 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
0: Drie mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
8: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3de slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
9: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
10: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 16:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
11: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
27: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen.
13: Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
14: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
15: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
16: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
17: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
28: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
29: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
1: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
2: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
3: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten.
0: Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer en plaatselijk flinke regen. Het wordt rond de 16 graden. Boven land waait het matig uit het zuidwesten, maar aan de kust staat eerst een harde wind met windstoten tot 75 km per uur. Later vannacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag komt de zon af en toe door en vallen er nog wat lichte buien. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar later komen er aan de westkust buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe flinke buien, onweer en veel regen. De temperatuur komt niet boven 20 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
11: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
22: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
23: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
12: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
13: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag...

0: De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het

0: wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten. En aan de kust waait het eerst flink met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De zuidwestenwind is matig. Aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en is er nog een enkele lichte bui mogelijk. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond 22 graden. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over, vooral in de kustprovincies, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. De wind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal.
0: Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
5: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en aan de kust waait het eerst flink met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De zuidwestenwind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en is er nog een enkele lichte bui mogelijk. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond 22 graden. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over, vooral in de kustprovincies, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. De wind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. Drie mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren drie voertuigen betrokken bij het ongeval. Vijf andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. Eén van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mannen neergestoken. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 16:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
4: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard.
0: Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
5: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink door. Het wordt rond de 16 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Maar aan de kust staat eerst een harde wind met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op, met perioden met zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog. Al komen er aan het einde van de avond aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over het land, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien. Soms flink met onweer en veel regen. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
4: Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
7: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun.
0: Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
4: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
8: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten

0: seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogačar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien en een matige zuidwestenwind. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies is kans op veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen houdt het buiengeweer aan met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er

0: precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3de slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie.
0: Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
3: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 10:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolás Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien en een matige zuidwestenwind. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies is kans op veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen houdt het buiige weer aan met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
8: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
0: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 4:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
9: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden
10: en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
3: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte.
12: NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde twee keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De temperatuur komt later vandaag uit op zo'n 22 graden. De wind waait uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanmiddag is er af en toe zon en valt er nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog, maar aan de westkust komen aan het eind van de avond enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over het land met in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw buien, soms flink met onweer. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
15: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
17: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer.
15: Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
18: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
15: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
18: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
2: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
18: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
2: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
20: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
23: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
24: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
25: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
26: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
27: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
28: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog, maar later komen er aan de westkust buien met mogelijk onweer. Vannacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust valt er veel regen, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien die flink kunnen zijn. Bij de buien is onweer mogelijk en valt er veel regen in korte tijd. De temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open.
4: De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
7: De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
10: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
11: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
12: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
13: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 4:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
29: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
2: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigden

0: Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten

0: hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolás Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon regelmatig door en blijft het meestal droog, behalve in het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt, maar aan het einde van de avond kunnen er aan de westkust enkele buien vallen, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over, vooral in de kustgebieden met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het buiig, met kans op flink onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt zo'n 20 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
6: De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
5: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
7: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
8: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 4:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social
0: dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
10: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
0: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
11: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
0: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
12: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om 00:00 Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
15: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
0: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
16: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst.
17: Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
18: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
19: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Tjaron Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon door en droogt het op de meeste plaatsen op, met uitzondering van het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog, maar aan de westkust komen later enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken stevige buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met flinke buien, onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
25: De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
26: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
27: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
28: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar.
27: De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In het Zwitserse Aargau zijn bij een rave schoten gelost. Volgens de autoriteiten worden er meerdere slachtoffers gemeld. Wat er precies is gebeurd en wat de toestand is van de slachtoffers is nog onduidelijk. Mensen worden opgeroepen om uit de buurt te blijven.
6: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
7: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
8: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
9: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
10: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
27: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september.
0: Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
11: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
12: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
13: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
14: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
15: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis.
1: Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op, met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond half bewolkt en overwegend droog, maar aan de westkust komen er later enkele buien op, met mogelijk onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen begint buiig, met kans op onweer en flinke regenval. Later op de dag blijven buien mogelijk. Het wordt dan rond de 20 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS.
27: Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties. 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
6: Drie mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
27: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. In het Zwitserse Aargau zijn bij een rave schoten gelost. Volgens de autoriteiten worden er meerdere slachtoffers gemeld. Wat er precies is gebeurd en wat de toestand is van de slachtoffers is nog onduidelijk. Mensen worden opgeroepen om uit de buurt te blijven.
23: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
24: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
25: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
26: De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal.
0: Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden.
2: Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
11: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
26: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
28: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
29: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
30: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen.
1: De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolás Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de achtste etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op, met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het bijna overal droog, behalve in het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond half bewolkt en meestal droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien met mogelijk onweer. Vannacht trekken er flinke buien over met veel regen en onweer, vooral in de kustprovincies. Daar zijn ook windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Morgen opnieuw buien, soms flink met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 82-jarige fietser is overleden...

0: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden

0: nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en is er nog een enkele lichte bui mogelijk. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog, maar aan het eind van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Morgen overdag blijven er buien voorkomen, soms flink met onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Door overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn honderden mensen omgekomen en duizenden worden vermist. Het geld gaat naar levensreddende humanitaire steun. Meer dan 10.000 getroffen huishoudens krijgen noodvoedselhulp voor 3 maanden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
4: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden.
3: Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de vierde minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat regen en hier en daar een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag klaart het gedeeltelijk op met af en toe wat zon. Er valt nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Maar aan de westkust komen aan het einde van de avond buien op met mogelijk onweer. Komende nacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust valt er veel regen, met onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten en later uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
11: Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Ook raakten 5 mensen gewond, sommige van hen ernstig. Zwitserse media melden dat er 's nachts is geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Mensen worden opgeroepen het gebied te mijden.
14: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen.
13: In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend.
15: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodriguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
16: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
17: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
21: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
22: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
23: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
24: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
25: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws.
28: NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland. en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon vaker door en is er nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en blijft het meestal droog. Maar aan de westkust komen aan het eind van de avond enkele buien op, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies valt er veel regen en zijn er onweer en windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Morgen blijft het onbestendig met buien, soms flink met onweer. De wind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden.
4: Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten 5 mensen gewond, sommige van hen ernstig. Zwitserse media melden dat er 's nachts is geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend.
8: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak.
9: Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
10: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
13: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
14: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
15: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
16: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
17: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm.
18: Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
19: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen

0: te moeten opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax versterkt zich met Sofyan Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn 3e in de 83ste minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, met in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het buiig, met kans op flinke regenbuien en onweer. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android.

0: Toto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 8:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten 5 mensen gewond, sommige van hen ernstig. Zwitserse media melden dat er 's nachts is geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte.
2: In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de VAE. Het Amerikaanse ministerie van Financiën wil de VAE-filialen van de Egyptische bank afsluiten van transacties in Amerikaanse dollars vanwege banden met Iran. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent stelt dat faciliterers van Iran geen toegang tot de Amerikaanse dollar en het globale financiële systeem kunnen blijven genieten. Het Amerikaanse ministerie bestempelt de VAE-tak van Bank Mizr als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
3: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn 3e in de 83e minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zege naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden. Net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en plaatselijk een stevigere bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het beter met af en toe zon en nog een enkele lichte bui. Later blijft het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Aanavond is het half bewolkt en overwegend droog. Aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over, vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het buiig, met kans op onweer en stevige regenbuien. Het wordt rond de 20 graden, met matige tot krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In het Zwitserse Aarau is vannacht bij een schietpartij op een paardenrenbaan zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond, sommigen ernstig. Op de locatie was een rave aan de gang, maar hoeveel mensen daar precies aanwezig waren is niet bekend. De politie zoekt nog naar de dader en heeft de omgeving afgezet. Er is een grote inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
12: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend.
13: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
14: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
15: In IJsland heeft het ja-kamp een kleine voorsprong in het referendum over hervatting van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de ongeveer 87.000 getelde stemmen is 51,2% voor het hervatten van de onderhandelingen. 48,8% is tegen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 270.000 stemgerechtigde IJslanders naar de stembus zijn gegaan.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten.
17: Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
18: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
19: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
20: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
21: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
22: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten.
25: Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn derde in de 83ste minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden, net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het bijna overal droog, behalve in het noorden. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien met mogelijk onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met regelmatig buien, soms flink met onweer. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven
2: en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
5: De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
6: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
7: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
27: In het Zwitserse Aarau is vannacht bij een schietpartij op een paardenrenbaan zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, sommigen ernstig. Op de locatie was een rave aan de gang, maar hoeveel mensen daar precies aanwezig waren is niet bekend. De politie zoekt nog naar de dader en heeft de omgeving afgezet. Er is een grote inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
28: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen.
29: In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blik. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen, is nog niets bekend.
30: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump,
10: die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodriguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
12: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
16: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
17: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
18: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
19: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
20: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid.
0: Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn 3e in de 83e minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden, net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het bijna overal droog, behalve in het noorden. De temperatuur komt rond de 22 graden uit. Vanavond blijft het rustig, met half bewolkte luchten. Maar aan het einde van de avond komen er buien aan de westkust, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral in de kustprovincies, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen gaat het onrustige weer door, met buien,
5: onweer en plaatselijk stevige regenval. De temperatuur blijft rond de 20 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
10: In het Zwitserse Aarau is vannacht bij een schietpartij op een paardenrenbaan zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, sommigen ernstig. Op de locatie was een rave aan de gang, maar hoeveel mensen daar precies aanwezig waren is niet bekend. De politie zoekt nog naar de dader en heeft de omgeving afgezet. Er is een grote inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
12: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist.

0: publiek. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend. Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Tibet en Nepal is aan de Tibetaanse kant gestegen naar 16. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia op basis van lokale autoriteiten. In Nepal zijn veel meer dodelijke slachtoffers gevallen door de verwoestende overstromingen. In totaal zijn er tot nu toe 691 doden geteld en worden nog bijna 3000 mensen vermist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters

0: en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn 3e in de 83e minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden, net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets, 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig.
5: Vanmiddag klaart het wat op met zonnige perioden en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog. Aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust valt er veel regen, met onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms flink met onweer. Het wordt een graad of 20. De wind is matig tot krachtig uit het westen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brandweer kreeg rond 7:15 een melding binnen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Ambulancepersoneel heeft een aantal mensen gecontroleerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië.
8: Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
1: IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
12: In het Zwitserse Aarau is vannacht bij een schietpartij op een paardenrenbaan zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, sommigen ernstig. Op de locatie was een rave aan de gang, maar hoeveel mensen daar precies aanwezig waren is niet bekend. De politie zoekt nog naar de dader en heeft de omgeving afgezet. Er is een grote inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
1: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend.
13: Venezuela behoudt zeggenschap en soevereiniteit over zijn natuurlijke hulpbronnen. Dat zegt interim-president Delcy Rodríguez in een televisietoespraak. Ze reageert daarmee op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis aankondigde. Trump schreef op Truth Social dat de Verenigde Staten de controle hebben gekregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Rodríguez spreekt bijna 9 maanden nadat haar voorganger, Nicolas Maduro, werd afgezet en ontvoerd door het Amerikaanse leger.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
17: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
18: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal.
19: AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
20: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
21: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn 3e in de 83e minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden, net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale op de bosbaan voor Groot-Brittannië en Duitsland. Na een sterke Duitse start nam Nederland bij 500 meter de leiding over en hield die vast in het middendeel. In de laatste 500 meter sloeg de Nederlandse boot een Britse aanval nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:38. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het wat op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond half bewolkt en grotendeels droog. Maar aan de westkust komen later enkele buien op, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over met veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur, vooral in de kustprovincies. Morgen opnieuw buiig weer met kans op stevige regenbuien en onweer. Het wordt zo'n 20 graden bij een matige tot krachtige wind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
25: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding binnen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Ambulancepersoneel heeft een aantal mensen gecontroleerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven.
27: In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
28: De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt
27: dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
1: Drie mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren drie voertuigen betrokken bij het ongeval. Vijf andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. Eén van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
7: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. Vijf andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
27: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
8: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen.
27: In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blik. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken.
9: De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van bank Miser in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
10: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
11: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
12: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
13: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
15: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn derde in de 83ste minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami.
18: De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden. Net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd.
0: Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale op de bosbaan voor Groot-Brittannië en Duitsland. Na een sterke Duitse start nam Nederland bij 500 meter de leiding over en hield die vast in het middendeel. In de laatste 500 meter sloeg de Nederlandse boot een Britse aanval nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:38. De KNVB wil een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino en pleit voor een andere opzet van de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. Dat meldt de KNVB zondag in een visie die is gedeeld met UEFA-voorzitter Alexander Ceferin. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en her en der een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en is er nog maar een enkele lichte bui. Later wordt het bijna overal droog, behalve in het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust wat buien op, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen is het opnieuw buiig, met kans op onweer en lokaal veel regen, bij maximaal 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brandweer kreeg rond 8:15 een melding binnen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Ambulancepersoneel heeft een aantal mensen gecontroleerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.
1: 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De 2 landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
20: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
28: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
21: IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
22: Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte.
21: In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen.
5: In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
14: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
23: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
25: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
26: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn derde in de 83ste minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden, net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse bond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan. De leden van de FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Tot nu toe is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 november melden. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en valt er nog hooguit een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog, al komen er aan de westkust wat buien op met mogelijk onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met regelmatig buien, soms stevig met onweer. Het wordt rond de 20 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brandweer kreeg rond 8:15 een melding binnen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Ambulancepersoneel heeft een aantal mensen gecontroleerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes.

0: Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 10:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markewaarddijk is voorlopig afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3

0: 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen. In het Zwitserse Aargau zijn volgens de autoriteiten bij een rave schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Dat schrijft de Zwitserse krant Blick. Het incident zou 's nachts hebben plaatsgevonden bij een paardenrenbaan waar het dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van slachtoffers en wat precies is voorgevallen is nog niets bekend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn 3e in de 83ste minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden. Net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de 8 een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 2:50. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van 1 persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met wat zon en slechts een enkele lichte bui. Later wordt het droog, behalve in het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het grotendeels droog met halve bewolking, maar aan de westkust komen aan het eind van de avond enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen is het wisselvallig met opnieuw buien. soms stevig, met onweer en veel regen. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. Een 43-jarige man uit Naarden wordt ervan verdacht 3 anderen te hebben gestoken. Aan het incident ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. 2 slachtoffers zijn kort behandeld in het ziekenhuis. De verdachte ligt er zondag nog. De politie zoekt getuigen en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. Het vuur ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag zal duren. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt, meldt de NOS. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Simon schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Volgens hem zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen, omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland.
7: Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. In Nepal kwamen 734 mensen om het leven, in China zeker 16. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen honderden mensen te bereiken die vastzitten in tunnels, nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen aanrichtte. In India zijn stoffelijke resten gevonden van 7 mensen die vermoedelijk ook bij de overstromingen omkwamen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
7: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
10: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
10: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
9: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft Inter Miami met 4 doelpunten naar een 7-1 overwinning op CF Montreal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette 4 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Major League Soccer. Messi maakte vlak voor rust de 2-1, scoorde na de rust opnieuw en maakte zijn derde in de 83ste minuut. Zijn 4e doelpunt kwam uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suarez en Alexander Shaw scoorden voor Miami. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden. Net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de 2e ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg.
12: Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de 8 een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:50.
13: De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond.
2: De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het, behalve in het noorden, vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en overwegend droog, maar aan de westkust komen aan het eind van de avond enkele buien opzetten, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral langs de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien die gepaard kunnen gaan met onweer en veel regen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De leiders van de drie coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. Het vuur ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag zal duren. Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij 3 mannen gewond raakten. Een 43-jarige man uit Naarden wordt ervan verdacht 3 anderen te hebben gestoken. Aan het incident ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. 2 slachtoffers zijn kort behandeld in het ziekenhuis. De verdachte ligt er zondag nog. De politie zoekt getuigen en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os.
8: De fietser werd rond 8:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
8: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. 52,8% van de kiezers stemde tegen, 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, nadat het land zwaar was getroffen door de wereldwijde economische crisis. Die aanvraag bevroor het land in 2013 nadat een eurosceptische regering aan de macht was gekomen.
9: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
16: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van hogere energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% naar ruim 13,3 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 5,3% toe. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, tegen zo'n $71 in dezelfde periode in 2025. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd ontregeld, wat grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook ten goede kwam.
17: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
18: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
19: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
20: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
21: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopiër Adisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De 21-jarige atleet liep een parcoursrecord van 2 uur 4 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de zegen naar de Keniaanse Peres Jepchirchir. Zij finishte in 2 uur 18 minuten en 31 seconden. Net boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de 8 grote marathons wereldwijd.
24: Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste.
23: Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:50. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. Het vuur ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak in appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag zal duren. Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij 3 mannen gewond raakten. Een 43-jarige man uit Naarden wordt ervan verdacht 3 anderen te hebben gestoken. Aan het incident ging een vechtpartij vooraf waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. 2 slachtoffers zijn kort behandeld in het ziekenhuis. De verdachte ligt er zondag nog. De politie zoekt getuigen en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden.
3: Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder.
7: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. 52,8% van de kiezers stemde tegen, 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013 toen een eurosceptische regering aantrad. Voorstanders van toetreding zien voordelen voor de veiligheid en economie, maar tegenstanders vrezen verlies van soevereiniteit. Als IJslanders voor hadden gestemd, was later nog een tweede referendum nodig geweest.
25: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
26: Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
27: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
28: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
29: IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van hogere energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% naar ruim 13,3 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 5,3% toe. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, tegen zo'n $71 in dezelfde periode in 2025. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd ontregeld, wat grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook ten goede kwam.
6: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
8: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
13: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
14: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in drie sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2.
0: Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United.

0: en hield hij vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:50. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat regen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog, maar aan het eind van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Morgen opnieuw buien, soms flink met onweer en veel regen. Het wordt dan rond de 20 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. Het vuur ontstond tussen de begaande grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak in appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag zal duren.
6: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij 3 mannen gewond raakten. Een 43-jarige man uit Naarden wordt ervan verdacht.

0: dacht drie anderen te hebben gestoken. Aan het incident ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Twee slachtoffers zijn kort behandeld in het ziekenhuis. De verdachte ligt er zondag nog. De politie zoekt getuigen en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond. Er waren drie voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. 52,8% van de kiezers stemde tegen, 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013 toen een eurosceptische regering aantrad. Voorstanders van toetreding zien voordelen voor de veiligheid en economie, maar tegenstanders vrezen verlies van soevereiniteit. Als IJslanders voor hadden gestemd, was later nog een tweede referendum nodig geweest. In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. Vijf andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt.
0: Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van hogere energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% naar ruim 13,3 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 5,3% toe. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, tegen zo'n $71 in dezelfde periode in 2025. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd ontregeld, wat grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook ten goede kwam. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger. Maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat regen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog, maar aan het eind van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Morgen opnieuw buien, soms flink met onweer en veel regen. Het wordt dan rond de 20 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De leiders van de drie coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. Het vuur ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag zal duren. Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij 3 mannen gewond raakten. Een 43-jarige man uit Naarden wordt ervan verdacht 3 anderen te hebben gestoken. Aan het incident ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. 2 slachtoffers zijn kort behandeld in het ziekenhuis. De verdachte ligt er zondag nog. De politie zoekt getuigen en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben.
0: In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. 52,8% van de kiezers stemde tegen, 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013 toen een eurosceptische regering aantrad. Voorstanders van toetreding zien voordelen voor de veiligheid en economie, maar tegenstanders vrezen verlies van soevereiniteit. Als IJslanders voor hadden gestemd, was later nog een tweede referendum nodig geweest.
2: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen, omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. Vijf andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RÜV niet meer worden ingelopen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van hogere energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% naar ruim 13,3 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 5,3% toe. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, tegen zo'n $71 in dezelfde periode in 2025. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd ontregeld, wat grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook ten goede kwam.
11: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
9: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
12: Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
13: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
14: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
15: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg.
18: Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat regen en hier en daar een stevigere bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog, maar aan het eind van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Morgen opnieuw buien, soms flink met onweer en veel regen. Het wordt dan rond de 20 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. Het vuur ontstond tussen de begaande grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak in appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag zal duren.
22: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij 3 mannen gewond raakten. Een 43-jarige man uit Naarden wordt ervan verdacht 3 anderen te hebben gestoken. Aan het incident ging een vechtpartij vooraf waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. 2 slachtoffers zijn kort behandeld in het ziekenhuis. De verdachte ligt er zondag nog. De politie zoekt getuigen en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben.
23: In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden.
0: Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder.
1: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. 52,8% van de kiezers stemde tegen, 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013 toen een eurosceptische regering aantrad. Voorstanders van toetreding zien voordelen voor de veiligheid en economie, maar tegenstanders vrezen verlies van soevereiniteit. Als IJslanders voor hadden gestemd, was later nog een tweede referendum nodig geweest. In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen, omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
4: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
24: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
21: IJsland stevend af op een nee tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Bij de volksraadpleging stemde 52,5% van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen. 47,5% was voor. IJsland deed in 2009 een aanvraag om lid te worden van de EU, maar bevroor die in 2013, toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. De voorsprong van de tegenstanders kan volgens Omroep RUF niet meer worden ingelopen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van hogere energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% naar ruim 13,3 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 5,3% toe. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, tegen zo'n $71 in dezelfde periode in 2025. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd ontregeld, wat grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook ten goede kwam. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
11: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
12: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
25: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
26: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in drie sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:50. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe wat regen en plaatselijk een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het geleidelijk op, met perioden van zon en hooguit nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond half bewolkt en meestal droog. Maar aan het einde van de avond kunnen er aan de westkust enkele buien komen, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies valt er veel regen en is er kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vannacht zo'n 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien die gepaard kunnen gaan met onweer en flinke regenval. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
16: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen.
0: Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
6: De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder.
8: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlandsnieuws.
20: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadóttir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
22: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij.
23: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
1: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
2: Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland.

0: Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
1: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai.

0: Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 2:50. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat regen en plaatselijk een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met perioden van zon en hooguit nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond half bewolkt en meestal droog. Maar aan het einde van de avond kunnen er aan de westkust enkele buien komen, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies valt er veel regen en is er kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vannacht zo'n 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met buien die gepaard kunnen gaan met onweer en flinke regenval. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10:00 ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemde 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
8: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald.
5: Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij.
8: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
5: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. Vijf andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
8: Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
5: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
5: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
5: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat regen en plaatselijk een stevigere bui. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met perioden van zon en hooguit nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het noorden. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond half bewolkt en meestal droog. Maar aan het einde van de avond kunnen er aan de westkust enkele buien komen, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies valt er veel regen en is er kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vannacht zo'n 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met buien die gepaard kunnen gaan met onweer en flinke regenval. Het wordt rond de 20 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10:00 ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
5: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
6: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Sunniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij. In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
5: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
6: Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
5: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe wat motregen en hier en daar een stevigere bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon regelmatig door en valt er nog slechts een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het noorden. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en overwegend droog. Maar aan de westkust komen tegen het einde van de avond enkele buien opzetten, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust kan het flink regenen, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het westen en noorden. Opnieuw kans op onweer en stevige regenbuien. Het wordt rond de 20 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle,
5: maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
0: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
5: De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10:00 ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 8:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
5: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
0: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Sunniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij. In Noorwegen zijn zondag om 11:00 overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald.
3: Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
7: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
22: Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
23: De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen de Verenigde Staten en Israël. Hij zegt dat verdeeldheid tussen moslims alleen de vijanden van de islam helpt. Iran heeft de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die omkwam bij een luchtaanval. Hij raakte zelf naar verluid ook gewond en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
26: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
27: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
28: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB,
27: telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
1: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
27: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot heb sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg.
8: Ajax heeft Sofian Amrabat vastgelegd tot en met 30 juni 2028. De 30-jarige verdedigende middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij zijn contract daar heeft ontbonden. Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde later onder meer voor Feyenoord, Fiorentina en Manchester United. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Real Betis. De Marokkaans international speelde deze zomer met zijn land op het WK. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten.
2: FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd.

0: trekken flinke buien over het land. Vooral langs de kust kan het flink regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, onweer en veel regen in korte tijd. De wind waait matig tot krachtig uit westelijke richting. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij drie mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. De leiders van de drie coalitiepartijen overleggen sinds 10:00 ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De weg was in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten na een dodelijke aanrijding. Bij het ongeval kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond. Er waren drie voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de derde verdieping te verwijderen en klopte.

0: vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadóttir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
1: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Sunniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij. In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. Vijf andere personen raakten gewond, sommigen ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten.
1: Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
2: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa.
5: De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Hij komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij daar zijn contract heeft ontbonden. Amrabat speelde eerder in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam ook uit voor clubs als Fiorentina en Manchester United. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met Amrabat precies het profiel binnenhaalt dat de club voor ogen had. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog. Later op de avond bereiken enkele buien de westkust, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust kan het flink regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een woning aan de professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19.40 en 23.20 uur opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
11: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 8:15 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de derde verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadóttir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
1: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden. Precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij. In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen, omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij. Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten.
11: De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. 5 andere personen raakten gewond, sommige ernstig. Er is 's nachts geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau, waar een rave plaatsvond. De politie zoekt nog naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Het incident leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder gewapende agenten en een militaire helikopter.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
11: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Diane Perry heeft haar eerste WTA-titel gewonnen op het toernooi van Monterrey. De 23-jarige Franse tennister versloeg de Belgische Elise Mertens in 3 sets. 6-4, 0-6, 6-3. Perry staat op de 31ste plaats van de wereldranglijst, Mertens op de 20ste. Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem door in de finale de Brit Arthur Ferry te verslaan met 6-3, 6-2. Voor de 22-jarige Peruaan is het de tweede ATP-titel. Eerder dit jaar won hij al in Hamburg. De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 14:30. De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Hij komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij daar zijn contract heeft ontbonden. Amrabat speelde eerder in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam ook uit voor clubs als Fiorentina en Manchester United. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met Amrabat precies het profiel binnenhaalt dat de club voor ogen had.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking, met hier en daar nog wat regen of motregen. Af en toe laat de zon zich even zien. Het wordt ongeveer 21 graden, bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond half bewolkt en grotendeels droog. Later op de avond kunnen aan de westkust enkele buien opzetten, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over. Vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en windstoten tot zo'n 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen een wisselvallige dag met regelmatig stevige buien, onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 6. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19.40 en 23.20 uur opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
17: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
18: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
19: De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk.
20: Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de derde verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
21: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij.
22: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
21: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen, omdat de kerk vol zat. De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
23: Rusland bereidt zich voor op grootschalige aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarmee te reageren op Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter nam Rusland de Oekraïnse energievoorziening ook herhaaldelijk onder vuur, waardoor miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming kwamen te zitten. De twee landen voeren niet alleen aan het front, maar ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
20: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
21: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
4: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
5: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
4: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
25: De Nederlandse mannenacht heeft zich geplaatst voor de finale op de WK roeien in Amstelveen. De regerend wereldkampioen won zondagochtend de halve finale voor Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland nam na 500 meter de leiding over van Duitsland en hield die vast tot de finish. In de laatste 500 meter sloeg de acht een aanval van de Britten nipt af. De finale is zondagmiddag om 13:50.
26: De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de Wereldvoetbalbond. De Nederlandse Voetbalbond stelt voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam. De KNVB herhaalt geen vertrouwen meer te hebben in Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De bond wil een FIFA die niet afhankelijk is van één persoon, met meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid. De leden van FIFA kiezen in maart 2027, tijdens het congres in Rabat, een nieuwe voorzitter. Maar tot dusver is er nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Hij komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij daar zijn contract heeft ontbonden. Amrabat speelde eerder in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam ook uit voor clubs als Fiorentina en Manchester United. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met Amrabat precies het profiel binnenhaalt dat de club voor ogen had. David Min vertrekt bij FC Utrecht. De 27-jarige spits wordt voor één seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld, dat uitkomt in de tweede Duitse voetbalcompetitie. Na afloop van de verhuurperiode kan Arminia Bielefeld Min definitief overnemen. Min kwam 2 jaar geleden over van RKC Waalwijk en maakte in 65 wedstrijden 10 doelpunten voor Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Min wekelijks wil spelen en dat de verhuurperiode daarom een mooie kans is. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt, met her en der wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 21 graden. De matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. Vanavond half bewolkt en meestal droog. Later op de avond verwachten we aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies kan het hard regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien. Bij die buien kan het flink onweren en hard regenen. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit. De wind is matig, aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
14: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
27: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
28: De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10:00 ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Graven is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseist. Het gaat om de Express Philojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en onderweg zou zijn geweest naar het Turkse Taşyuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Op beelden is te zien dat het schip ondersteboven in het water ligt, met opvarenden die op de romp wachten op hulp. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.
8: De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk.
9: Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
15: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
16: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gülver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakani wonen de herdenkingsdienst bij.
17: In Noorwegen zijn zondag om 11 uur overal herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald. Bij de dienst in Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk vol zat.
0: De koninklijke familie is daar aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis blijft. Ook bij kerken in Oslo, Stavanger en Kristiansand is het erg druk. De regering woont de dienst in Oslo bij.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: zekerheid als grote onderwerpen die moeten worden opgelost. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Hij komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij daar zijn contract heeft ontbonden. Amrabat speelde eerder in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam ook uit voor clubs als Fiorentina en Manchester United. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat

0: Ajax met Amrabat precies het profiel binnenhaalt dat de club voor ogen had. David Min vertrekt bij FC Utrecht. De 27-jarige spits wordt voor één seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld, dat uitkomt in de tweede Duitse voetbalcompetitie. Na afloop van de verhuurperiode kan Arminia Bielefeld Min definitief overnemen. Min kwam 2 jaar geleden over van RKC Waalwijk en maakte in 65 wedstrijden 10 doelpunten voor Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Min wekelijks wil spelen en dat de verhuurperiode daarom een mooie kans is. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wijzigt zijn basisopstelling op 1 plek voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Oussama Targhaline krijgt op het middenveld de voorkeur boven Charles van Houten. Gifai Zegiel en aanvoerder Luciano Valente vormen samen met Targhaline het middenveld. De verdediging blijft ongewijzigd, met Mika Marmol als linksback. Bij winst verkleint Feyenoord de achterstand op koploper AZ tot 2 punten. De aftrap in de Kuip is om 12:30. Kajaksprinsters Rut Vorsselman en Selma Konijn zijn bij de WK in het Poolse Poznan op de 500 meter K2 als 6e geëindigd. Het Nederlandse duo gaf 3,6 seconden toe op de Australische wereldkampioenen Kaylee Harlan en Natalia Drobot. Vorsselman en Konijn eindigden vorig jaar als 5e op de WK. Op de Olympische Spelen van Parijs werden ze 8e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt, met hier en daar nog wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien op met mogelijk onweer. Vannacht trekken stevige buien over het land. Vooral langs de kust valt er veel regen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 16 graden. De wind is matig tot krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met flinke buien, onweer en af en toe veel regen in korte tijd. Het wordt zo'n 20 graden bij een matige tot krachtige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de drie coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft. Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseist. Het gaat om de Express Philojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en onderweg zou zijn geweest naar het Turkse Taşyuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Op beelden is te zien dat het schip ondersteboven in het water ligt, met opvarenden die op de romp wachten op hulp. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend. De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
6: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij. IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemde 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
4: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. Dat zei de voorzitter van VNO-NCW zondag in Buitenhof. De leiders van D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting van volgend jaar en moeten het eens worden over de koers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts en vindt een brede meerderheid nodig. Hij noemt het stikstofdossier en sociale zekerheid als grote onderwerpen die moeten worden opgelost. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
7: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
8: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
9: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Chelsea heeft doelman Emiliano Martinez overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Argentijn, die in 2022 wereldkampioen werd, heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Volgens Engelse media betaalt Chelsea ongeveer 8,8 miljoen euro voor de keeper. Martinez speelde sinds 2020 voor Aston Villa en won afgelopen seizoen de Europa League. Daarvoor stond hij onder contract bij Arsenal. PSV begint met dezelfde 11 spelers tegen FC Utrecht als vorige week tegen FC Groningen. Lucharel Geertruida start opnieuw op de bank. Kodai Sano en Noah Fernandes krijgen weer een basisplaats op het middenveld, samen met Guus Til. PSV heeft na 3 speelronden 7 punten. FC Utrecht staat na 3 wedstrijden op 1 punt. Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Hij komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij daar zijn contract heeft ontbonden. Amrabat speelde eerder in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam ook uit voor clubs als Fiorentina en Manchester United. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met Amrabat precies het profiel binnenhaalt dat de club voor ogen had. David Min vertrekt bij FC Utrecht. De 27-jarige spits wordt voor 1 seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld, dat uitkomt in de tweede Duitse voetbalcompetitie. Na afloop van de verhuurperiode kan Arminia Bielefeld Min definitief overnemen. Min kwam 2 jaar geleden over van RKC Waalwijk en maakte in 65 wedstrijden 10 doelpunten voor Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Min wekelijks wil spelen en dat de verhuurperiode daarom een mooie kans is. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wijzigt zijn basisopstelling op 1 plek voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Oussama Targhaline krijgt op het middenveld de voorkeur boven Charles van Houten. Gifai Zegiel en aanvoerder Luciano Valente vormen samen met Targhaline het middenveld. De verdediging blijft ongewijzigd, met Mika Marmol als linksback. Bij winst verkleint Feyenoord de achterstand op koploper AZ tot 2 punten. De aftrap in de Kuip is omhelderd. Kajaksprinsters Rut Vorselman en Selma Konijn zijn bij de WK in het Poolse Poznan op de 500 meter K2 als 6e geëindigd. Het Nederlandse duo gaf 3,6 seconden toe op de Australische wereldkampioenen Kaylee Harlan en Natalia Drobot. Vorselman en Konijn eindigden vorig jaar als 5e op de WK. Op de Olympische Spelen van Parijs werden ze 8e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt met hier en daar nog wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Langs de kust iets krachtiger. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust kan het flink regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, vooral in de middag. Er kan flink wat regen vallen met onweer. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit. De wind is matig tot krachtig, vooral aan de kust.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
13: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10:00 ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 19:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseist. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşyuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered.
7: Op beelden is te zien hoe mensen op de ondersteboven liggende romp wachten op hulp.
15: De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft.
16: De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
17: In de kathedraal van Oslo is zondag een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden Noorse koning Harald. Predikant Paul Christian Balstad zei dat een familie haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. Bisschop Suniva Gulver herinnerde eraan dat Harald en koningin Sonja gisteren hun trouwdag hadden, precies 58 jaar nadat ze elkaar in dezelfde kathedraal het jawoord gaven. Onder andere premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masoud Karakhani wonen de herdenkingsdienst bij.
18: IJslanders hebben in een referendum gestemd tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Van de kiezers stemden 52,8% tegen en 47,2% voor. IJsland deed in 2009 een toetredingsverzoek na de economische crisis, maar bevroor dat in 2013. Voorstanders zagen voordelen in veiligheid en economie. Tegenstanders vreesden verlies van soevereiniteit. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie niet meer op de politieke agenda komt tot 2028.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. Dat zei de voorzitter van VNO-NCW zondag in Buitenhof. De leiders van D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting van volgend jaar en moeten het eens worden over de koers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts en vindt een brede meerderheid nodig. Hij noemt het stikstofdossier en sociale zekerheid als grote onderwerpen die moeten worden opgelost.
23: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden.
2: De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
5: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
6: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
8: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
24: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Hij komt transfervrij over van Fenerbahçe nadat hij daar zijn contract heeft ontbonden. Amrabat speelde eerder in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kwam ook uit voor clubs als Fiorentina en Manchester United. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met Amrabat precies het profiel binnenhaalt dat de club voor ogen had.
27: David Min vertrekt bij FC Utrecht. De 27-jarige spits wordt voor 1 seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld, dat uitkomt in de tweede Duitse voetbalcompetitie. Na afloop van de verhuurperiode kan Arminia Bielefeld Min definitief overnemen. Min kwam 2 jaar geleden over van RKC Waalwijk en maakte in 65 wedstrijden 10 doelpunten voor Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Min wekelijks wil spelen en dat de verhuurperiode daarom een mooie kans is.
28: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wijzigt zijn basisopstelling op 1 plek voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Oussama Targhaline krijgt op het middenveld de voorkeur boven Charles van Houten. Gifai Zegiel en aanvoerder Luciano Valente vormen samen met Targhaline het middenveld. De verdediging blijft ongewijzigd, met Mika Marmol als linksback. Bij winst verkleint Feyenoord de achterstand op koploper AZ tot 2 punten. De aftrap in de Kuip is om 12:30.
29: Kajaksprinsters Rut Vorsselman en Selma Konijn zijn bij de WK in het Poolse Poznan op de 500 meter K2 als 6e geëindigd. Het Nederlandse duo gaf 3,6 seconden toe op de Australische wereldkampioenen Kaylee Harlan en Natalia Drobot. Vorsselman en Konijn eindigden vorig jaar als 5e op de WK. Op de Olympische Spelen van Parijs werden ze 8e.
27: De UEFA wil niet reageren op het voorstel van de KNVB om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Europese Voetbalbond geeft bij voorkeur geen commentaar op privécorrespondentie. De KNVB meldde zondag dat het voornemen is gedeeld met UEFA-voorzitter Alexander Severin. De Nederlandse bond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan. De KNVB wil tijdens de top niet alleen praten over nieuw leiderschap, maar ook over wat voor soort bond het voetbal nodig heeft. De Nederlandse mannenacht heeft zondag de wereldtitel geprolongeerd op de WK roeien in eigen land. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos wist de Nederlandse boot Groot-Brittannië in een spannende sprint nipt achter zich te houden. Ook Australië finishte op de derde plaats, binnen een seconde van Nederland. De Nederlandse formatie had één wijziging ten opzichte van de wereldtitel in Shanghai in 2025. Ralf Rinks verving Eli Brouwer. Voor een uitzinnig publiek drukte Nederland de punt 600ste van een seconde eerder over de eindstreep dan de Britten. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking, met hier en daar nog wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust soms vrij krachtig. Vanavond half bewolkt en grotendeels droog. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen wordt het wisselvallig, met stevige buien, vooral in de ochtend en middag. Bij de buien kan het flink regenen en onweerachtig zijn. De wind is matig tot krachtig uit het westen. Aan de kust windkracht 6. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een woning aan de professor R. Casimierstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19.40 en 23.20 uur opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
10: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
11: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
12: De leiders van de 3 coalitiepartijen... overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers.
7: Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een aanrijding zaterdagavond in Os. De fietser werd rond 7:45 s'avonds aangereden door een zwarte auto op de Hertog Antonstraat. De bestuurder, vermoedelijk een jongere persoon, reed door na het ongeluk. Later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Geffen. De politie zoekt getuigen en is nog op zoek naar de doorrijder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat.
15: Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Tashuku, toen deze enkele kilometers uit de kust van Cyprus kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. Onduidelijk is nog waardoor het vaartuig kapseisde.
16: Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseisd. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Tashuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de ondersteboven liggende romp wachten op hulp.
17: De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft.
18: De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend.
2: Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de rode salon van het koninklijk paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de domkerk. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de derde verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
8: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
19: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
20: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
22: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
23: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst.
0: Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De UEFA wil niet reageren op het voorstel van de KNVB om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Europese Voetbalbond geeft bij voorkeur geen commentaar op privécorrespondentie. De KNVB meldde zondag dat het voornemen is gedeeld met UEFA-voorzitter Alexander Severin. De Nederlandse bond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan. De KNVB wil tijdens de top niet alleen praten over nieuw leiderschap, maar ook over wat voor soort bond het voetbal nodig heeft. De Nederlandse mannenacht heeft zondag de wereldtitel geprolongeerd op de WK roeien in eigen land. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos wist de Nederlandse boot Groot-Brittannië in een spannende sprint nipt achter zich te houden. Ook Australië finishte op de derde plaats, binnen een seconde van Nederland. De Nederlandse formatie had één wijziging ten opzichte van de wereldtitel in Shanghai in 2025. Ralf Rinks verving Elie Brouwer. Voor een uitzinnig publiek drukte Nederland de punt 600ste van een seconde eerder over de eindstreep dan de Britten. De Nederlandse vrouwenacht is zondag vierde geworden op de wereldkampioenschappen roeien in Amstelveen. De uitredend wereldkampioen moest op de bosbaan Roemenië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten voor laten gaan. In 2025 pakte Nederland in Shanghai nog de wereldtitel met voor de helft dezelfde boot. Regerend Olympisch kampioen Roemenië nam direct na de start de leiding en roeide met rugwind naar een verbetering van de eigen beste tijd aller tijden. Nederland ging halverwege wel langs de Britten, maar kon in de slotfase niet meedoen om het goud. PSV heeft zondag met 6-1 gewonnen van FC Utrecht en blijft na 4 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie. FC Utrecht kwam in de 6e minuut op voorsprong door een doelpunt van Artem Stepanov. Maar 5 minuten later maakte Ruben van Bommel gelijk. Vlak voor rust bracht Guus Til PSV op voorsprong, waarna de ploeg van trainer Peter Bos in de tweede helft uitliep naar een ruime zege. Mauro Junior, Sven Meinans, opnieuw Til en Serginho Dest zorgden voor de overige doelpunten. PSV heeft nu 10 punten uit 4 duels. FC Utrecht staat op 1 punt. Caroline Florijn heeft op de WK roeien in Amstelveen brons gewonnen in de skif. De regerend Olympisch kampioene roeide haar eerste toernooi in 2 jaar en moest de Britse Lauren Henry en de Ierse Fiona Murtagh voor zich dulden. Florijn nam in de finale direct de leiding, maar Henry ging haar halverwege voorbij en won met ruim 2 seconden voorsprong op Murtagh. Florijn eindigde op een kleine 3 seconden van de nieuwe wereldkampioene. Na haar Olympische titel in Parijs nam Florijn een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Jeremiah St. Just kan zondag niet meedoen in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De centrale verdediger viel uit tijdens de warming-up in de Kuip. Mika Marmol schuift door naar het centrum, terwijl Gavi Lopez nu links achterin begint. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt met hier en daar nog wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon door. Het wordt zo'n 21 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het grotendeels droog en half bewolkt. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral langs de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, soms flink met onweer en veel regen. Het wordt rond de 20 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Een woning aan de professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19.40 en 23.20 uur opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit IJsselstein ernstig gewond geraakt nadat hij werd gestoken met een mes. Dat gebeurde na een aanrijding waarbij het slachtoffer rond 3:15 met zijn auto achterop een andere auto reed die voor een stoplicht stond. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak de man in zijn bovenlijf, waarna hij er vandoor ging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat. Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen deze enkele kilometers uit de kust van Cyprus kapseisde

0: en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. Onduidelijk is nog waardoor het vaartuig kapseisde.
1: Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseisd. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşyuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de onderste bovenliggende romp wachten op hulp.
2: De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft.
1: De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk.
2: Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
2: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran.
1: De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse vrouwenacht is zondag vierde geworden op de wereldkampioenschappen roeien in Amstelveen. De uitredend wereldkampioen moest op de bosbaan Roemenië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten voor laten gaan. In 2025 pakte Nederland in Shanghai nog de wereldtitel met voor de helft dezelfde boot. Regerend Olympisch kampioen Roemenië nam direct na de start de leiding en roeide met rugwind naar een verbetering van de eigen beste tijd aller tijden. Nederland ging halverwege wel langs de Britten, maar kon in de slotfase niet meedoen om het goud. Caroline Florijn heeft op de WK roeien in Amstelveen brons gewonnen in de skif. De regerend Olympisch kampioene roeide haar eerste toernooi in 2 jaar en moest de Britse Lauren Henry en de Ierse Fiona Murtagh voor zich dulden. Florijn nam in de finale direct de leiding, maar Henry ging haar halverwege voorbij en won met ruim 2 seconden voorsprong op Murtagh. Florijn eindigde op een kleine 3 seconden van de nieuwe wereldkampioene. Na haar Olympische titel in Parijs nam Florijn een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Jeremiah St. Just kan zondag niet meedoen in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De centrale verdediger viel uit tijdens de warming-up in de Kuip. Mika Marmol schuift door naar het centrum, terwijl Gavi Lopez nu links achterin begint. PSV heeft zondag met 6-1 gewonnen van FC Utrecht en blijft na 4 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie. FC Utrecht kwam in de 6e minuut op voorsprong door een doelpunt van Artem Stepanov. Maar 5 minuten later maakte Ruben van Bommel gelijk. Vlak voor rust bracht Guus Til PSV op voorsprong, waarna de ploeg van trainer Peter Bos in de tweede helft uitliep naar een ruime zege. Mauro Junior, Sven Meinans, opnieuw Til en Serginho Dest zorgden voor de overige doelpunten. PSV heeft nu 10 punten uit 4 duels. FC Utrecht staat op 1 punt. De UEFA wil niet reageren op het voorstel van de KNVB om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Europese Voetbalbond geeft bij voorkeur geen commentaar op privécorrespondentie, maar benadrukt de goede werkrelatie met de KNVB. De Nederlandse bond meldde zondag geen vertrouwen meer te hebben in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan.
4: De KNVB wil tijdens de top niet alleen praten over nieuw leiderschap, maar ook over wat voor soort bond het voetbal nodig heeft. De bond laat weten dat de UEFA als eerste persoonlijk op de hoogte is gebracht van de plannen. Kuk Pietersen is er bij de WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole niet in geslaagd de medaille te veroveren. De 24-jarige Amersfoortse eindigde als vierde. De wereldtitel ging naar de Zwitserse Sina Frey, die naar de titel soleerde. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Berta, die de Zwitserse Nicole Koller voorbleef. Pietersen werd in 2024 wereldkampioen en greep een jaar eerder brons.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het wisselvallig met vrij veel bewolking en hier en daar wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt zo'n 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust wat krachtiger. Vanavond wordt het droger, met halvering van de bewolking. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien op, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust kan het flink regenen en onweren, met windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen blijft het onstuimig. De hele dag door komen er buien voorbij, soms met onweer en veel regen in korte tijd. De wind is matig tot krachtig, vooral langs de kust. De temperatuur blijft steken rond 20 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe Senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks.
13: In het Noorse Kultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
14: Een woning aan de professor R. Casimierstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19.40 en 23.20 uur opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
15: Bij station Amsterdam Centraal heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij 3 mannen gewond raakten. De politie heeft een 43-jarige man uit Naarden aangehouden als verdachte. Aan de steekpartij rond 19:30 s'avonds ging een vechtpartij vooraf, waarbij de verdachte zelf ook gewond raakte. Hij ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis en is daarom nog niet verhoord. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden.
16: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. De leiders van de 3 coalitiepartijen overleggen sinds 10 uur 's ochtends op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuçu, toen deze enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat. Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseisd. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşyuçu. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de ondersteboven liggende romp wachten op hulp. De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft. De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk.
19: Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de derde verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Jeremiah St. Just kan zondag niet meedoen in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De centrale verdediger viel uit tijdens de warming-up in de Kuip. Mika Marmol schuift door naar het centrum, terwijl Gavi Lopez nu links achterin begint. PSV heeft zondag met 6-1 gewonnen van FC Utrecht en blijft na 4 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie. FC Utrecht kwam in de 6e minuut op voorsprong door een doelpunt van Artem Stepanov. Maar 5 minuten later maakte Ruben van Bommel gelijk. Vlak voor rust bracht Guus Til PSV op voorsprong, waarna de ploeg van trainer Peter Bos in de tweede helft uitliep naar een ruime zege. Mauro Junior, Sven Meinans, opnieuw Til en Serginho Dest zorgden voor de overige doelpunten. PSV heeft nu 10 punten uit 4 duels. FC Utrecht staat op 1 punt. De UEFA wil niet reageren op het voorstel van de KNVB om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Europese Voetbalbond geeft bij voorkeur geen commentaar op privécorrespondentie, maar benadrukt de goede werkrelatie met de KNVB. De Nederlandse Bond meldde zondag geen vertrouwen meer te hebben in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan. De KNVB wil tijdens de top niet alleen praten over nieuw leiderschap, maar ook over wat voor soort bond het voetbal nodig heeft. De bond laat weten dat de UEFA als eerste persoonlijk op de hoogte is gebracht van de plannen. Puk Pietersen is er. Bij de WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole niet ingeslaagd een medaille te veroveren. De 24-jarige Amersfoortse eindigde als vierde. De wereldtitel ging naar de Zwitserse Sina Frey, die naar de titel soleerde. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Berta, het brons voor de Zwitserse Nicole Koller. Pietersen werd wereldkampioen in 2024 en greep een jaar eerder brons. Carolien Florijn heeft op de WK roeien in eigen land de bronzen medaille veroverd. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de regerend Olympisch kampioene haar eerste toernooi in 2 jaar. De Britse Lauren Henry werd wereldkampioen, voor de Ierse Fiona Murtagh. Florijn nam direct de leiding, maar Henry ging voorbij en hield stand. In de slotfase plaatste ook Murtagh een aanval op Florijn. PSV-trainer Peter Bos heeft het na afloop van FC Utrecht tegen PSV opgenomen voor zijn collega Anthony Correa. Bos vond het niet gepast dat de trainer van FC Utrecht werd gevraagd of hij druk voelde na de nederlaag van 1-6. Bos zei dat hij zelf vaak een hekel had aan dit soort vragen na een nederlaag. Over zijn eigen ploeg zei Bos dat hij had genoten van het voetbal en de energie van PSV. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt, met hier en daar wat regen of motregen. Af en toe breekt de zon door. Het wordt zo'n 21 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind langs de kust. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog, maar later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust veel regen. Onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar zo'n 16 graden, bij krachtige wind aan de kust. Morgen blijft het wisselvallig, met flinke onweersbuien en temperaturen rond de 20 graden. De wind is matig tot krachtig uit het westen.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping.
1: Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
2: Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuçu, toen deze enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat.
6: Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseist. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşyuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de onderste bovenliggende romp wachten op hulp. De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft. De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars.
8: De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
9: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
10: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
11: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De UEFA wil niet reageren op het voorstel van de KNVB om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Europese Voetbalbond geeft bij voorkeur geen commentaar op privécorrespondentie, maar benadrukt de goede werkrelatie met de KNVB. De Nederlandse Bond meldde zondag geen vertrouwen meer te hebben in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die in opspraak kwam door een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan. De KNVB wil tijdens de top niet alleen praten over nieuw leiderschap, maar ook over wat voor soort bond het voetbal nodig heeft. De bond laat weten dat de UEFA als eerste persoonlijk op de hoogte is gebracht van de plannen.
14: PSV-trainer Peter Bos heeft het na afloop van FC Utrecht tegen PSV opgenomen voor zijn collega Anthony Correa. Bos vond het niet gepast dat de trainer van FC Utrecht werd gevraagd of hij druk voelde na de nederlaag van 1-6. Bos zei dat hij zelf vaak een hekel had aan dit soort vragen na een nederlaag. Over zijn eigen ploeg zei Bos dat hij had genoten van het voetbal en de energie van PSV.
15: Caroline Florijn heeft op de WK roeien in eigen land de bronzen medaille veroverd. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de regerend Olympisch kampioene haar eerste toernooi in 2 jaar. De Britse Lauren Henry werd wereldkampioen, voor de Ierse Fiona Murtagh. Florijn nam direct de leiding, maar Henry ging voorbij en hield stand. In de slotfase plaatste ook Murtagh een aanval op Florijn.
28: Puk Pietersen is er, bij de WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole niet ingeslaagd een medaille te veroveren. De 24-jarige Amersfoortse eindigde als 4e. De wereldtitel ging naar de Zwitserse Sina Frey, die naar de titel soleerde. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Berta, het brons voor de Zwitserse Nicole Koller. Pietersen werd wereldkampioen in 2024 en greep een jaar eerder brons.
29: Simon van Dorp en Roos de Jong zijn wereldkampioen geworden in de niet-Olympische gemengde dubbel 2 op de wereldkampioenschappen roeien in Amstelveen. Het duo was zondag de sterkste op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Ierland pakte zilver, de Verenigde Staten brons. Van Dorp werd vrijdag ook al wereldkampioen op de Olympische dubbel 2 met Melvin Twellaar. De Jong won met Bente Boonstra zilver in de dubbel 2.
30: Motocoureur Marc Marquez heeft de grote prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De 33-jarige regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Alcañiz zijn landgenoot Pedro Acosta en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Marquez had een dag eerder ook al de sprintrace gewonnen. In de titelstrijd leidt Jorge Martin met 256 punten, gevolgd door Marquez met 237 punten. Bezzecchi staat derde met 232 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets steviger. Vanavond blijft het overwegend droog met half bewolkte luchten. Later op de avond kunnen er aan de westkust enkele buien opkomen, mogelijk met onweer. Vannacht trekken stevige buien over het land. Vooral aan de kust kan het flink regenen, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen blijft het wisselvallig, met kans op flinke onweersbuien. De wind is matig tot krachtig en het wordt rond de 20 graden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
20: Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
21: Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks.
22: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
23: Een woning aan de professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden.
24: In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuçu, toen deze enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat.
4: Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseisd. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşyuçu. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de onderste bovenliggende romp wachten op hulp.
5: De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft.
4: De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk.
5: Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
6: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energie.

0: waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Puk Pietersen is er. Bij de WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole niet ingeslaagd een medaille te veroveren. De 24-jarige Amersfoortse eindigde als 4e. De wereldtitel ging naar de Zwitserse Sina Frey, die naar de titel soleerde. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Berta, het brons voor de Zwitserse Nicole Koller. Pietersen werd wereldkampioen in 2024 en greep een jaar eerder brons. Caroline Florijn heeft op de WK roeien in eigen land de bronzen medaille veroverd. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de regerend Olympisch kampioene haar eerste toernooi in 2 jaar. De Britse Lauren Henry werd wereldkampioen voor de Ierse Fiona Murtagh. Florijn nam direct de leiding, maar Henry ging voorbij en hield stand. In de slotfase plaatste ook Murtagh een aanval op Florijn. PSV-trainer Peter Bos heeft het na afloop van FC Utrecht tegen PSV opgenomen voor zijn collega Anthony Correa. Bos vond het niet gepast dat de trainer van FC Utrecht werd gevraagd of hij druk voelde na de nederlaag van 1-6. Bos zei dat hij zelf vaak een hekel had aan dit soort vragen na een nederlaag. Over zijn eigen ploeg zei Bos dat hij had genoten van het voetbal en de energie van PSV. Motocoureur Marc Marquez heeft de grote prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De 33-jarige regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Alcañiz zijn landgenoot Pedro Acosta en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Marquez had een dag eerder ook al de sprintrace gewonnen. In de titelstrijd leidt Jorge Martin met 256 punten, gevolgd door Marquez met 237 punten. Bezzecchi staat derde met 232 punten. Simon van Dorp en Roos de Jong zijn wereldkampioen geworden in de

0: niet-Olympische gemengde dubbel 2 op de wereldkampioenschappen roeien in Amstelveen. Het duo was zondag de sterkste op de bosbaan in het Amsterdamse bos. Ierland pakte zilver, de Verenigde Staten brons. Van Dorp werd vrijdag ook al wereldkampioen op de Olympische dubbel 2 met Melvin Twellaar. De Jong won met Bente Boonstra zilver in de dubbel 2. Op de bosbaan in het Amsterdamse bos heeft de Nederlandse gemengde 8 zilver gewonnen op de WK roeien. De boot finishte na een sterke eindsprint net voor de Verenigde Staten. Roemenië prolongeerde de wereldtitel. De Nederlandse 8 bestond uit een combinatie van de twee vierzonders. De mannen wonnen zaterdag zilver in de Olympische vierzonder, de vrouwen pakten brons. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met in het noorden hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige zuidwestenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt en overwegend droog. Later op de avond kunnen er aan de westkust enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral in de kustprovincies kan het flink regenen met onweer en windstoten tot rond de 70 km per uur. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, onweer en veel regen in korte tijd. De wind is matig, aan de kust krachtig. Maximaal 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Een woning aan de professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19.40 en 23.20 uur opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşucu, toen deze enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat. Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseisd. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşucu. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de onderste bovenliggende romp wachten op hulp. De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft. De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk. Een gevangene is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een gevangenis in het Duitse Duisburg. De 35-jarige man zat sinds februari vast op verdenking van diefstal. Hij wist een van de tralies van zijn celraam op de 3e verdieping te verwijderen en klom vermoedelijk via de buitengevel richting het dak. Een klopjacht naar de man is ingesteld. De minister van Justitie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen noemt het incident onacceptabel en laat onderzoeken hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De bijeenkomst begint maandag in het Amerikaanse Asheville. Gastheer is de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die economische groei centraal heeft gesteld in de gesprekken. De G20 bestaat uit 19 landen plus de Europese Unie en de Afrikaanse Unie. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Puk Pietersen is er. Bij de WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole niet ingeslaagd een medaille te veroveren. De 24-jarige Amersfoortse eindigde als 4e. De wereldtitel ging naar de Zwitserse Sina Frey, die naar de titel soleerde. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Berta, het brons voor de Zwitserse Nicole Koller. Pieterse werd wereldkampioen in 2024 en greep een jaar eerder brons. Motocoureur Marc Marquez heeft de grote prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De 33-jarige regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Alcañiz zijn landgenoot Pedro Acosta en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Marquez had een dag eerder ook al de sprintrace gewonnen. In de titelstrijd leidt Jorge Martin met 256 punten, gevolgd door Marquez met 237 punten. Bezzecchi staat derde met 232 punten. Simon van Dorp en Roos de Jong zijn wereldkampioen geworden in de niet-Olympische gemengde dubbel 2 op de wereldkampioenschappen roeien in Amstelveen. Het duo was zondag de sterkste op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Ierland pakte zilver, de Verenigde Staten brons. Van Dorp werd vrijdag ook al wereldkampioen op de Olympische dubbel 2 met Melvin Twellaar. De Jong won met Bente Boonstra zilver in de dubbel 2. Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos heeft de Nederlandse gemengde 8 zilver gewonnen op de WK roeien. De boot finishte na een sterke eindsprint net voor de Verenigde Staten. Roemenië prolongeerde de wereldtitel. De Nederlandse 8 bestond uit een combinatie van de twee vierzonders. De mannen wonnen zaterdag zilver in de Olympische vierzonder, de vrouwen pakten brons. Heracles Almelo blijft foutloos in de eerste divisie. De club won vanavond met 1-3 bij FC Eindhoven en staat na 4 wedstrijden nog altijd bovenaan. Gervencio van der Kust, Damon Mirani en Tristan van Gilst scoorden voor Heracles. Sigurd Baartmans maakte de gelijkmaker voor FC Eindhoven. Heracles deelt de koppositie met 12 punten met MVV. FC Emmen kan zondag bij winst op VVV aansluiten. Nederland wint het medailleklassement op de WK roeien in Amstelveen. Op de bosbaan behaalde het thuisland 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland werd tweede met 3 keer goud en 2 keer zilver. De Verenigde Staten eindigde als derde met 3 goud en 6 brons. Het is de derde keer op rij dat Nederland het medailleklassement wint op een WK of de Olympische Spelen. Na de WK in Shanghai in 2025 en de Spelen van Parijs in 2024. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en half bewolkt. Aan het eind van de avond komen er aan de westkust enkele buien op, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, onweer en veel regen in korte tijd. De wind is matig tot krachtig. Aan de kust windkracht 6. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe Senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhus in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
8: Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. In de binnenstad van Deventer is zondagochtend brand uitgebroken aan de Brink. De brand ontstond tussen de begane grond en de eerste etage van een pand met een horecazaak en appartementen. Bewoners van het pand en omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de dag duurt. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na het referendum van afgelopen zaterdag. Met een nipte meerderheid werd het hervatten van de gesprekken verworpen. De premier noemt de discussie extreem behulpzaam en zegt dat IJsland sterker uit het referendum is gekomen. De opkomst van 80% was volgens minister van Buitenlandse Zaken Þorgerður Gunnarsdóttir een overwinning voor de democratie.
11: Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşucu, toen deze enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen
6: om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat.
12: Voor de noordkust van Cyprus is een veerboot met ongeveer 270 mensen aan boord gekapseist. Het gaat om de Express Filojet, een hoge snelheidsboot die onder Turkse vlag vaart en op weg was naar het Turkse Taşyuku. De kustwacht, een reddingshelikopter en andere schepen in de buurt zijn ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens de Turkse minister van Transport zijn inmiddels zo'n 100 opvarenden gered. Op beelden is te zien hoe mensen op de onderste bovenliggende romp wachten op hulp.
13: De nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, die samen ongeveer 95% van het universum zouden vormen. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. De ruimtetelescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor telescopen in de ruimte. Het gebied dat de Roman in kaart kan brengen is ongeveer 100 keer zo groot als het venster dat de Hubble-telescoop op het heelal heeft.
14: De Noorse koning Harald wordt over 2 weken begraven. Dat zei premier Jonas Gahr Støre zondag na een herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. De exacte datum is nog niet bekend. Het lichaam van de vrijdag overleden koning ligt opgebaard in de Rode Salon van het Koninklijk Paleis. De begrafenisstoet loopt volgens Noorse traditie van het paleis naar de Domkerk.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
6: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
18: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
19: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
20: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran.
4: De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
22: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Motocoureur Marc Marquez heeft de grote prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De 33-jarige regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Alcañiz zijn landgenoot Pedro Acosta en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Marquez had een dag eerder ook al de sprintrace gewonnen. In de titelstrijd leidt Jorge Martin met 256 punten, gevolgd door Marquez met 237 punten. Bezzecchi staat derde met 232 punten.
25: Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos heeft de Nederlandse gemengde 8 zilver gewonnen op de WK roeien. De boot finishte na een sterke eindsprint net voor de Verenigde Staten. Roemenië prolongeerde de wereldtitel. De Nederlandse 8 bestond uit een combinatie van de 2 vierzonders. De mannen wonnen zaterdag zilver in de Olympische vierzonder, de vrouwen pakten brons. Heracles Almelo blijft foutloos in de eerste divisie. De club won vanavond met 1-3 bij FC Eindhoven en staat na 4 wedstrijden nog altijd bovenaan. Gervencio van der Kust, Damon Mirani en Tristan van Gilst scoorden voor Heracles. Sigurd Baartmans maakte de gelijkmaker voor FC Eindhoven. Heracles deelt de koppositie met 12 punten met MVV. FC Emmen kan zondag bij winst op VVV aansluiten.
26: Nederland wint het medailleklassement op de WK roeien in Amstelveen. Op de bosbaan behaalde het thuisland 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland werd tweede met 3 keer goud en 2 keer zilver. De Verenigde Staten eindigden als derde met 3 goud en 6 brons. Het is de derde keer op rij dat Nederland het medailleklassement wint op een WK of de Olympische Spelen. Na de WK in Shanghai in 2025 en de Spelen van Parijs in 2024. De Nederlandse hockeyers zijn op het wereldkampioenschap in eigen land en België naast het brons gegrepen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor in het Belgische Waver de wedstrijd om de derde plaats van Argentinië met 1-2. Nederland was vrijdag in de halve finale uitgeschakeld door Spanje. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Nederland het WK afsluit zonder medaille, terwijl Oranje wel de regerend Olympisch kampioen is. In de slotfase moest Nederland met 10 man spelen en scoorde Argentinië de winnende treffer uit de rebound van een strafcorner.
27: Ajax begint zonder Jurri Baas en Jurri Regeer aan de uitwedstrijd tegen Telstar. Beide spelers staan vlak voor het einde van de transfermarkt in de belangstelling van buitenlandse clubs. Werder Bremen is gecharmeerd van Regeer en volgens Portugese media maakt FC Porto werk van de komst van Baas. Jordi Mocchio vervangt Regeer op het middenveld en Dias Jansen speelt op de positie van Baas centraal in de defensie. Oscar Gloek krijgt op de linkerflank de voorkeur boven Abdella Ouazzane.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt rond de 21 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het rustig met half bewolkte luchten. Maar later op de avond komen er aan de westkust enkele buien op gang. Mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust kan het flink regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, onweer en lokaal veel regen in korte tijd. De wind komt uit het westen en is matig tot krachtig. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren drie voertuigen betrokken, waarvan er één op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
5: Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks.
7: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
8: Een woning aan de professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open.
10: De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen.
11: Bijna 300 buitenlanders die werden vermist na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China zijn gered. Dat meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Het aantal buitenlanders met wie geen contact kan worden gelegd is opgelopen tot 591. Aan Nepalese kant zijn al zeker 781 lichamen geborgen. Over het lot van de 3 vermiste Nederlanders is nog altijd niets duidelijk. Vanwege de grote aantallen doden zijn de mortuaria in het land overvol geraakt en worden nog niet geïdentificeerde lichamen tijdelijk begraven om ziekte te voorkomen.
12: De IJslandse regering zal de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet hervatten. Dat zei premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% werd het hervatten van de gesprekken verworpen. De premier noemde de uitslag de soevereine keus van IJsland en zei dat het land sterker uit het referendum is gekomen. Met de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken wordt besproken wat er moet gebeuren met het opgeschorte toetredingsverzoek.
13: Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuçu, toen deze enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Een 100-tal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden.
14: In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
4: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
16: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
17: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
18: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
19: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
20: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Marc Marquez heeft de grote prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Alcañiz zijn landgenoot Pedro Acosta en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Marquez nam in de 6e ronde de leiding over en won de race voor de 8e keer. In het kampioenschap leidt Jorge Martin met 256 punten, gevolgd door Marquez met 237 punten. De Nederlandse motocoureur Colin Veijer viel uit in de Moto 2 nadat hij met nog 5 ronden te gaan onderuit schoof. De Nederlandse basketballers gaan waarschijnlijk niet naar het wereldkampioenschap volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Johan Rooijakkers verloor thuis van Kroatië met 99-101. Oranje leidde bij rust nog met 58-44, maar verloor daarna de controle over de wedstrijd in Almere. Keijer van der Vuurst was met 23 punten topscorer. Oranje staat vijfde in de kwalificatiepool, 3 punten achter nummer 3 Duitsland, dat ook een wedstrijd minder heeft afgewerkt. Wereldkampioene roeien Lauren Henry denkt dat het beste nog moet komen bij Caroline Florijn. De Britse roeister zei dat zondag op de Amsterdamse Bosbaan, waar Florijn achter Henry en de Ierse Fiona Murdoch derde werd op het WK. Florijn nam na haar Olympisch goud in Parijs een jaar pauze en voer op de Bosbaan haar eerste toernooi in 2 jaar. Henry zegt ernaar uit te hebben gekeken om tegen Florijn te racen en kan niet wachten tot volgend seizoen. Feyenoord is ook de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen niet gewonnen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in de Kuip niet verder dan 2-2 tegen ADO Den Haag. Feyenoord kwam terug van een achterstand van 2 doelpunten. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa scoorden voor de thuisploeg. Feyenoord heeft na 4 speelronden 8 punten, 4 minder dan koploper AZ. Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd het WK mountainbike te winnen. De titel ging in het Italiaanse Val di Sole naar de Brit Thomas Pidcock. Van der Poel startte als 33ste in een veld met 85 renners en wist zich niet voldoende naar voren te dringen. Van der Poel is wereldkampioen bij het wegwielrennen, het veldrijden en het gravelfietsen. Maar de wereldtitel bij het mountainbiken ontbreekt nog op zijn erelijst. Willem II heeft het eerste punt van het seizoen binnen. Het elftal van John Stegeman speelde in Tilburg met 2-2 gelijk tegen SC Heerenveen. Uriel van Aalst bracht Willem II in de 61ste minuut op voorsprong. Jacob Trenskoff en Oliver Brouwde zetten SC Heerenveen op 1-2. Thomas Verheid maakte in de 87ste minuut gelijk voor de Tilburgers. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. Vooral in het noorden valt nog wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust iets krachtiger. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog. Maar later op de avond komen er aan de westkust enkele buien op met mogelijk onweer. Komende nacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust valt veel regen, is er onweer en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. De wind wordt krachtig. Het koelt af naar 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met regelmatig stevige buien, onweer en veel regen in korte tijd. De wind is matig tot krachtig. Het wordt zo'n 20 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester.
3: De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
5: Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller

0: Natuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
1: Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de Straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open.
4: De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen.
5: Bijna 300 buitenlanders die werden vermist na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China zijn gered. Dat meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Het aantal buitenlanders met wie geen contact kan worden gelegd is opgelopen tot 591. Aan Nepalese kant zijn al zeker 781 lichamen geborgen. Over het lot van de 3 vermiste Nederlanders is nog altijd niets duidelijk. Vanwege de grote aantallen doden zijn de mortuaria in het land overvol geraakt en worden nog niet geïdentificeerde lichamen tijdelijk begraven om ziekte te voorkomen.
6: De IJslandse regering zal de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet hervatten. Dat zei premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% werd het hervatten van de gesprekken verworpen. De premier noemde de uitslag de soevereine keus van IJsland en zei dat het land sterker uit het referendum is gekomen. Met de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken wordt besproken wat er moet gebeuren met het opgeschorte toetredingsverzoek.
7: Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn zeker 6 doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşucu,
8: toen deze

0: enkele kilometers uit de kust, kapseisde en zonk. Een honderdtal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht. De reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, waardoor het mogelijk is dat nog meer doden worden gevonden. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Willem II heeft het eerste punt van het seizoen binnen. Het elftal van John Stegeman speelde in Tilburg met 2-2 gelijk tegen SC Heerenveen. Uriel van Aalst bracht Willem II in de 61ste minuut op voorsprong. Jacob Trenskoff en Oliver Brouwde zetten SC Heerenveen op 1-2. Thomas Verheid maakte in de 87ste minuut gelijk voor de Tilburgers. De Nederlandse basketballers gaan waarschijnlijk niet naar het wereldkampioenschap volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Johan Rooijakkers verloor thuis van Kroatië met 99-101. Oranje leidde bij rust nog met 58-44, maar verloor daarna de controle over de wedstrijd in Almere. Keijer van der Vuurst was met 23 punten topscorer. Oranje staat vijfde in de kwalificatiepool, 3 punten achter nummer 3 Duitsland, dat ook een wedstrijd minder heeft afgewerkt. Feyenoord is ook de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen niet gewonnen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in de Kuip niet verder dan 2-2 tegen ADO Den Haag. Feyenoord kwam terug van een achterstand van 2 doelpunten. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa scoorden voor de thuisploeg. Feyenoord heeft na 4 speelronden 8 punten, 4 minder dan koploper AZ. Wereldkampioene roeien Lauren Henry denkt dat het beste nog moet komen bij Caroline Florijn. De Britse roeister zei dat zondag op de Amsterdamse Bosbaan, waar Florijn achter Henry en de Ierse Fiona Murtagh derde werd op het WK. Florijn nam na haar Olympisch goud in Parijs een jaar pauze en voer op de Bosbaan haar eerste toernooi in 2 jaar. Henry zegt er naar uit te hebben gekeken om tegen Florijn te racen en kan niet wachten tot volgend seizoen. Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd de wereldtitel mountainbike te winnen in het Italiaanse Val di Sole. De Brit Thomas Pidcock werd wereldkampioen voor zijn landgenoot Charlie Aldridge en de Canadees Cole Punchard. Van der Poel startte als 33ste in een veld van 85 renners en kon zich niet voldoende naar voren werken. Hij eindigde als 30ste. Van der Poel is al wereldkampioen op de weg, in het veld en bij het gravel fietsen. Maar de wereldtitel mountainbike ontbreekt nog op zijn erelijst. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente vindt dat zijn ploeg het puntenverlies tegen ADO Den Haag aan zichzelf te wijten heeft. Feyenoord speelde gelijk, 2-2. Valente zegt dat ADO maar 2 keer op doel schoot en dat beide pogingen raak waren. 2 weken geleden wist Feyenoord ook al niet thuis te winnen tegen Go Ahead Eagles. Valente spreekt van een valse start van het seizoen, maar verwacht dat het stap voor stap beter gaat komen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt rond de 21 graden. De matige wind uit het zuidwesten is langs de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met wat bewolking. Later op de avond kunnen er aan de westkust een paar buien vallen, mogelijk met onweer. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral aan de kust, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. De wind neemt toe tot krachtig aan zee. Morgen wordt het wisselvallig met flinke onweersbuien, veel regen in korte tijd en een stevige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren drie voertuigen betrokken, waarvan er één op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Een woning aan de professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag 3 keer doelwit geweest van explosieven. 2 keer ging er daadwerkelijk een explosief af, waarbij het huis beschadigd raakte. Net na middernacht hield de politie een 16-jarige Amsterdammer aan die een explosief wilde laten afgaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie maakte de mogelijke springstoffen onklaar. Later op de avond werden rond 19:40 en 23:20 opnieuw explosieven geplaatst, die wel afgingen, maar er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de Straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen. Bijna 300 buitenlanders die werden vermist na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China zijn gered. Dat meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Het aantal buitenlanders met wie geen contact kan worden gelegd is opgelopen tot 591. Aan Nepalese kant zijn al zeker 781 lichamen geborgen. Over het lot van de 3 vermiste Nederlanders is nog altijd niets duidelijk. Vanwege de grote aantallen doden zijn de mortuaria in het land overvol geraakt en worden nog niet geïdentificeerde lichamen tijdelijk begraven om ziekte te voorkomen. In Nepal zorgt de identificatie van overstromingsslachtoffers voor grote problemen. Van de 669 geborgen lichamen waren zaterdagavond pas 20 geïdentificeerd door nabestaanden. 211 slachtoffers zijn ernstig toegetakeld, wat identificatie erg lastig maakt. De autoriteiten zijn daarom begonnen met het begraven van ongeïdentificeerde lichamen om een gezondheidscrisis te voorkomen. Onderzoekers nemen DNA-monsters af, zodat later alsnog kan worden vastgesteld om wie het gaat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
3: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
0: PetroChina, De grootste olie- en gasproducent van China heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord is ook de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen niet gewonnen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in de Kuip niet verder dan 2-2 tegen ADO Den Haag. Feyenoord kwam terug van een achterstand van 2 doelpunten. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa scoorden voor de thuisploeg. Feyenoord heeft na 4 speelronden 8 punten. 4 minder dan koploper AZ. De Nederlandse basketballers gaan waarschijnlijk niet naar het wereldkampioenschap volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Johan Rooijakkers verloor thuis van Kroatië met 99-101. Oranje leidde bij rust nog met 58-44, maar verloor daarna de controle over de wedstrijd in Almere. Keye van der Vuurst was met 23 punten topscorer. Oranje staat 5e in de kwalificatiepool, 3 punten achter nummer 3 Duitsland, dat ook een wedstrijd minder heeft afgewerkt. Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd de wereldtitel mountainbike te winnen in het Italiaanse Val di Sole. De Brit Thomas Pidcock werd wereldkampioen, voor zijn landgenoot Charlie Aldridge en de Canadees Cole Punchard. Van der Poel startte als 33ste in een veld van 85 renners en kon zich niet voldoende naar voren werken. Hij eindigde als 30ste. Van der Poel is al wereldkampioen op de weg, in het veld en bij het gravelfietsen. Maar de wereldtitel mountainbike ontbreekt nog op zijn erelijst. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente vindt dat zijn ploeg het puntenverlies tegen ADO Den Haag aan zichzelf te wijten heeft. Feyenoord speelde gelijk, 2-2. Valente zegt dat ADO maar 2 keer op doel schoot en dat beide pogingen raak waren. 2 weken geleden wist Feyenoord ook al niet thuis te winnen tegen Go Ahead Eagles. Valente spreekt van een valse start van het seizoen, maar verwacht dat het stap voor stap beter gaat komen. Feyenoord speelde zondag thuis met 2-2 gelijk tegen ADO Den Haag. Rechtervleugelverdediger Givairo Reed was kritisch over het begin van de wedstrijd. ADO kwam voor rust op voorsprong via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit naar 2-0 door een doelpunt van Sekou Sila. Feyenoord kwam terug door treffers van Ayase Ueda en Anis Hajmoussa. Reed zei dat de samenwerking met Hajmoussa op rechts in de tweede helft beter verliep dan in de eerste helft. Chelsea heeft de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen door Brighton met 4-3 te verslaan. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Brighton kwam terug via een treffer van Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro, waarna Cole Palmer de 4-2 maakte voor Chelsea. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand op 4-3. Jorrol Hato had een basisplaats bij Chelsea, Bart Verbrugge en Mats Wiever speelden bij Brighton. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met half bewolkte luchten. Aan het einde van de avond bereiken enkele buien de westkust, mogelijk met onweer. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral aan de kust valt er veel regen met kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met stevige buien die gepaard kunnen gaan met onweer en veel regen. Het wordt rond de 20 graden, met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
10: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe Senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks,

0: GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rosemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open.
3: De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen. Bijna 300 buitenlanders die werden vermist na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China zijn gered. Dat meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Het aantal buitenlanders met wie geen contact kan worden gelegd is opgelopen tot 591. Aan Nepalese kant zijn al zeker 781 lichamen geborgen. Over het lot van de 3 vermiste Nederlanders is nog altijd niets duidelijk. Vanwege de grote aantallen doden zijn de mortuaria in het land overvol geraakt en worden nog niet geïdentificeerde lichamen tijdelijk begraven om ziekte te voorkomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
3: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord is ook de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen niet gewonnen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in de Kuip niet verder dan 2-2 tegen ADO Den Haag. Feyenoord kwam terug van een achterstand van 2 doelpunten. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa scoorden voor de thuisploeg. Feyenoord heeft na 4 speelronden 8 punten, 4 minder dan koploper AZ. Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd de wereldtitel mountainbike te winnen in het Italiaanse Val di Sole. De Brit Thomas Pidcock werd wereldkampioen voor zijn landgenoot Charlie Aldridge en de Canadees Cole Punchard. Van der Poel startte als 33ste in een veld van 85 renners en kon zich niet voldoende naar voren werken. Hij eindigde als 30ste. Van der Poel is al wereldkampioen op de weg, in het veld en bij het gravel fietsen. Maar de wereldtitel mountainbike ontbreekt nog op zijn erelijst. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente vindt dat zijn ploeg het puntenverlies tegen ADO Den Haag aan zichzelf te wijten heeft. Feyenoord speelde gelijk, 2-2. Valente zegt dat ADO maar 2 keer op doel schoot en dat beide pogingen raak waren. 2 weken geleden wist Feyenoord ook al niet thuis te winnen tegen Go Ahead Eagles. Valente spreekt van een valse start van het seizoen, maar verwacht dat het stap voor stap beter gaat komen.
5: Chelsea heeft de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen door Brighton met 4-3 te verslaan. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Brighton kwam terug via een treffen van Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro, waarna Cole Palmer de 4-2 maakte voor Chelsea. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand op 4-3. Jorrol Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever speelden bij Brighton.
4: Guivairo Reid was kritisch op de start van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De thuiswedstrijd eindigde in 2-2. ADO kwam voor rust op voorsprong via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit naar 2-0 door een doelpunt van Sekou Sila. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa zorgden in het laatste halfuur voor de gelijkmaker. Reid zegt dat Feyenoord na de achterstand heeft gestreden voor een punt, maar soms te ongeduldig was. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt dat de Nederlandse roeiers op koers liggen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Hij trok die conclusie na het winnen van het medailleklassement op de WK op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Team NL won ook al het medailleklassement op de WK in Shanghai in 2025 en op de Spelen van Parijs in 2024. Wijsgede bouwt voort op eerdere successen, maar durft waar nodig aanpassingen te maken. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt hier en daar nog wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt rond de 21 graden. De matige zuidwestenwind is langs de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het overwegend droog met half bewolkte luchten. Laat in de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen houdt het wisselvallige weer aan met stevige onweersbuien. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige wind uit westelijke richting.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
1: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Kulturhus in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyukû, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de Straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen. Bijna 300 buitenlanders die werden vermist na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China zijn gered. Dat meldt de Nepalese toerismeautoriteit. Het aantal buitenlanders met wie geen contact kan worden gelegd is opgelopen tot 591. Aan Nepalese kant zijn al zeker 781 lichamen geborgen. Over het lot van de 3 vermiste Nederlanders is nog altijd niets duidelijk. Vanwege de grote aantallen doden zijn de mortuaria in het land overvol geraakt en worden nog niet geïdentificeerde lichamen tijdelijk begraven om ziekte te voorkomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink

0: waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente vindt dat zijn ploeg het puntenverlies tegen ADO Den Haag aan zichzelf te wijten heeft. Feyenoord speelde gelijk, 2-2. Valente zegt dat ADO maar 2 keer op doel schoot en dat beide pogingen raak waren. 2 weken geleden wist Feyenoord ook al niet thuis te winnen tegen Go Ahead Eagles. Valente spreekt van een valse start van het seizoen, maar verwacht dat het stap voor stap beter gaat komen. Chelsea heeft de 2e wedstrijd in de Premier League gewonnen door Brighton met 4-3 te verslaan. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Brighton kwam terug via een treffen van Malik Yalcuyé en een eigen doelpunt van Pedro, waarna Cole Palmer de 4-2 maakte voor Chelsea. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand op 4-3. Jorrol Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever speelden bij Brighton. Givairo Reed was kritisch op de start van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De thuiswedstrijd eindigde in 2-2. ADO kwam voor rust op voorsprong via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit naar 2-0 door een doelpunt van Sekou Sila. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa zorgden in het laatste halfuur voor de gelijkmaker. Reed zegt dat Feyenoord na de achterstand heeft gestreden voor een punt, maar soms te ongeduldig was. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat centrale verdediger Jeremia Sint-Juste zaterdag bij de uitwedstrijd tegen NEC weer inzetbaar is. Sint-Juste haakte zondag in de warming-up voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, 2-2, af met ziekteverschijnselen. Door zijn afwezigheid maakte Gavi Lopez zijn basisdebuut als linkervleugelverdediger, terwijl Mika Marmol doorschoof naar het centrum. Van Bronckhorst vond dat Lopez kon terugkijken op een redelijk debuut. Na NEC speelt Feyenoord ook nog uit tegen FC Barcelona en PEC Zwolle. Roeier Jan van der Bij won zondag goud met de Nederlandse mannenacht op de WK roeien, een week nadat zijn oma was overleden. De emotionele Van der Bij zei na de race op de bosbaan dat zijn teamgenoten het mogelijk maakten dat hij naar de uitvaart kon. Nederland prolongeerde de wereldtitel door Groot-Brittannië 600ste van een seconde achter zich te houden. Van der Bij denkt dat het verlies van zijn oma hem en de ploeg extra kracht gaf. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt

0: dat de Nederlandse roeiploeg op koers ligt voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat concludeerde hij na het winnen van het medailleklassement op de WK op de Bosbaan. Nederland won 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles, waarvan 3 goud, 2 zilver en 2 brons op Olympische nummers. Wijsgede behaalde daarmee zijn voorafgestelde doelstelling van 3 gouden en 7 medailles in totaal op de Olympische nummers. Wel ziet de hoofdcoach dat de internationale concurrentie is toegenomen, met name van landen als Roemenië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een enkele bui. Later op de avond verwachten we aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig. Aan de kust later vrij krachtig uit het zuiden. Vannacht trekken flinke buien over het land. Vooral langs de kust kan het flink regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien, vooral in het westen en noorden. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Morgenmiddag blijven stevige buien voorkomen met veel regen in korte tijd. Het wordt zo'n 20 graden bij een matige, aan de kust krachtige wind. Morgenavond wordt het rustiger met af en toe nog een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Nu het buitenlands nieuws. Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu. Tot slot het sportnieuws. Guivairo Reid was kritisch op de start van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De thuiswedstrijd eindigde in 2-2. ADO kwam voor rust op voorsprong via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit naar 2-0 door een doelpunt van Sekou Sila. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa zorgden in het laatste halfuur voor de gelijkmaker. Reid zegt dat Feyenoord na de achterstand heeft gestreden voor een punt, maar soms te ongeduldig was. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat centrale verdediger Jeremia Sint-Juste zaterdag bij de uitwedstrijd tegen NEC weer inzetbaar is. Sint-Juste haakte zondag in de warming-up voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag 2-2 af met ziekteverschijnselen. Door zijn afwezigheid maakte Gavi Lopez zijn basisdebuut als linkervleugelverdediger, terwijl Mika Marmol doorschoof naar het centrum. Van Bronckhorst vond dat Lopez kon terugkijken op een redelijk debuut. Na NEC speelt Feyenoord ook nog uit tegen FC Barcelona en PEC Zwolle. Jan van der Bij won zondag goud met de Nederlandse mannenacht op de WK roeien, een week nadat zijn oma was overleden. De emotionele roeier vertelde na de race op de bosbaan dat zijn ploeggenoten het mogelijk maakten dat hij naar de uitvaart kon. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een spannende race door Groot-Brittannië 600ste van een seconde voor te blijven. Van der Bij denkt dat het verlies hem extra kracht gaf en dat de hele ploeg heel graag wilde winnen. Ploeggenoot Finn Florijn sprak van een zware race, maar zei dat winnen in Amsterdam met een wereldrecord niet beter kon. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt dat de Nederlandse roeiploeg op koers ligt voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat concludeerde hij na het winnen van het medailleklassement op de WK in het Amsterdamse Bos. Nederland won 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles, waarvan 3 goud, 2 zilver en 2 brons op Olympische nummers. Wijsgede behaalde daarmee zijn voorafgestelde doelstelling van 3 gouden en 7 medailles in totaal op de Olympische nummers. Hij ziet wel dat de concurrentie is toegenomen, met landen als Roemenië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië. Enric Mas heeft de 9e etappe in de Vuelta gewonnen. In de rit van Villa Gioiosa naar Alto de Aitana, over 187,4 kilometer, was de Spanjaard van Movistar de sterkste. Mas blijft leider in het klassement met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. De renners moesten aan het einde van de etappe 22 kilometer klimmen op de Alto de Aitana, waar Mas medevluchter Oscar Onli versloeg in een sprint omhoog. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de manier waarop zijn ploeg nu voetbalt niet genoeg is om mee te strijden om de landstitel. Dat concludeerde hij na het tweede puntenverlies in eigen stadion tegen ADO Den Haag. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO en 2 weken geleden ook tegen Go Ahead Eagles, beide keer 2-2. Van Bronckhorst maakt zich ook zorgen om de vele tegendoelpunten. Feyenoord incasseerde in de eerste 4 competitieduels 6 doelpunten.
6: Hij hoopt de laatste dagen van de transfermarkt nog spelers bij te krijgen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een enkele bui. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust later vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies valt er veel regen, met onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 16 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen en onweren. De wind is matig, langs de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenmiddag blijven de buien aanhouden, soms stevig met onweer en veel regen. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich gemeld bij de politie als bestuurder van de auto die zaterdag een fietser aanreed in Os. De 82-jarige fietser raakte daarbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeluk. Zijn auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De man zit vast en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
2: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. De Noorse veiligheidsdienst PST bereidt zich voor op de uitvaart van koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident J.D. Vance. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naar Oslo. Een woordvoerder van de PST zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's, maar doet geen uitspraken over de precieze maatregelen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Guivairo Reid was kritisch op de start van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De thuiswedstrijd eindigde in 2-2. ADO kwam voor rust op voorsprong via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit naar 2-0 door een doelpunt van Sekou Sila. Ayase Ueda en Anis Hajmoussa zorgden in het laatste halfuur voor de gelijkmaker. Reed zegt dat Feyenoord na de achterstand heeft gestreden voor een punt, maar soms te ongeduldig was.
10: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat centrale verdediger Jeremia Sint-Juste zaterdag bij de uitwedstrijd tegen NEC weer inzetbaar is. Sint-Juste haakte zondag in de warming-up voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, 2-2, af met ziekteverschijnselen. Door zijn afwezigheid maakte Gavi Lopez zijn basisdebuut als linkervleugelverdediger, terwijl Mika Marmol doorschoof naar het centrum. Van Bronckhorst vond dat Lopez kon terugkijken op een redelijk debuut. Na NEC speelt Feyenoord ook nog uit tegen FC Barcelona en PEC Zwolle. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de manier waarop zijn ploeg nu voetbalt niet genoeg is om mee te strijden om de landstitel. Dat concludeerde hij na het tweede puntenverlies in eigen stadion tegen ADO Den Haag. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO en twee weken geleden ook tegen Go Ahead Eagles, beide keer 2-2. Van Bronckhorst maakt zich ook zorgen om de vele tegendoelpunten. Feyenoord incasseerde in de eerste vier competitieduels 6 doelpunten. Hij hoopt de laatste dagen van de transfermarkt nog spelers bij te krijgen. Enric Mas heeft de 9e etappe in de Vuelta gewonnen. In de rit van Villa Joyosa naar Alto de Aitana, over 187,4 kilometer, was de Spanjaard van Movistar de sterkste. Mas blijft leider in het klassement met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. De renners moesten aan het einde van de etappe 22 kilometer klimmen op de Alto de Aitana, waar Mas medevluchter Oscar Onli versloeg in een sprint omhoog. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Jan van der Bij won zondag goud met de Nederlandse mannenacht op de WK roeien, een week nadat zijn oma was overleden. De emotionele roeier vertelde na de race op de bosbaan dat zijn ploeggenoten het mogelijk maakten dat hij naar de uitvaart kon. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een spannende race door Groot-Brittannië 600ste van een seconde voor te blijven. Van der Bij denkt dat het verlies hem extra kracht gaf en dat de hele ploeg heel graag wilde winnen. Ploeggenoot Finn Florijn sprak van een zware race, maar zei dat winnen in Amsterdam met een wereldrecord niet beter kon. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt dat de Nederlandse roeiploeg op koers ligt voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat concludeerde hij na het winnen van het medailleklassement op de WK in het Amsterdamse Bos. Nederland won 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles, waarvan 3 goud, 2 zilver en 2 brons op Olympische nummers. Wijsgede behaalde daarmee zijn voorafgestelde doelstelling van 3 gouden en 7 medailles in totaal op de Olympische nummers. Hij ziet wel dat de concurrentie is toegenomen, met landen als Roemenië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt met hier en daar een enkele bui. Tegen het einde van de avond komen er aan de westkust wat meer buien binnen, mogelijk met onweer. De wind uit het zuidwesten tot zuiden is zwak tot matig, aan de kust later vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral aan de kust veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien, eerst vooral in het westen en noorden. Er kan flink regenen en onweer voorkomen. Morgenmiddag blijven de buien aanhouden, soms stevig met onweer en veel regen. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind uit het westen is matig, aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
17: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
2: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de Straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
16: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
17: PetroChina,
13: De grootste olie- en gasproducent van China heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Jan van der Bij won zondag goud met de Nederlandse mannenacht op de WK roeien, een week nadat zijn oma was overleden. De emotionele roeier vertelde na de race op de bosbaan dat zijn ploeggenoten het mogelijk maakten dat hij naar de uitvaart kon. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een spannende race door Groot-Brittannië 600ste van een seconde voor te blijven. Van der Bij denkt dat het verlies hem extra kracht gaf en dat de hele ploeg heel graag wilde winnen. Ploeggenoot Finn Florijn sprak van een zware race, maar zei dat winnen in Amsterdam met een wereldrecord niet beter kon. Enric Mas heeft de 9e etappe in de Vuelta gewonnen. In de rit van Villa Gioiosa naar Alto de Aitana, over 187,4 kilometer, was de Spanjaard van Movistar de sterkste. Mas blijft leider in het klassement met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. De renners moesten aan het einde van de etappe 22 kilometer klimmen op de Alto de Aitana, waar Mas medevluchter Oscar Onli versloeg in een sprint omhoog. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt dat de Nederlandse roeiploeg op koers ligt voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat concludeerde hij na het winnen van het medailleklassement op de WK in het Amsterdamse Bos. Nederland won 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles, waarvan 3 goud, 2 zilver en 2 brons op Olympische nummers. Wijsgede behaalde daarmee zijn voorafgestelde doelstelling van 3 gouden en 7 medailles in totaal op de Olympische nummers. Hij ziet wel dat de concurrentie is toegenomen, met landen als Roemenië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de manier waarop zijn ploeg nu voetbalt niet genoeg is om mee te strijden om de landstitel.
19: Dat concludeerde hij na het tweede puntenverlies in eigen stadion tegen ADO Den Haag. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO en twee weken geleden ook tegen Go Ahead Eagles, beide keer 2-2. Van Bronckhorst maakt zich ook zorgen om de vele tegendoelpunten. Feyenoord incasseerde in de eerste vier competitieduels 6 doelpunten. Hij hoopt de laatste dagen van de transfermarkt nog spelers bij te krijgen.
20: Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De Europees kampioen versloeg Spanje in de finale met 1-0. Michel Struthoff maakte in de 44ste minuut het enige doelpunt. Voor Duitsland is het de vierde wereldtitel na 2002, 2006 en 2023. Nederland eindigde als vierde op het WK in Nederland en België. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 4-0 gewonnen. Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo scoorden voor de bezoekers uit Amsterdam. Ajax staat nu vierde in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ, die een duel meer heeft gespeeld. PSV heeft 3 punten meer dan Ajax, met een duel meer gespeeld. Komende zaterdag spelen Ajax en PSV tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Aan het eind van de avond neemt de kans op buien toe aan de westkust, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust later vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over, vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait het krachtig. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen met kans op onweer. Morgenmiddag gaat dat door, met stevige onweersbuien en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond neemt het aantal buien af.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord.
26: Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
27: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.

0: later partijleider van GroenLinks. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşhoutchou toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşhoutchou, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht.

0: zetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jan van der Bij won zondag goud met de Nederlandse mannenacht op de WK roeien, een week nadat zijn oma was overleden. De emotionele roeier vertelde na de race op de bosbaan dat zijn ploeggenoten het mogelijk maakten dat hij naar de uitvaart kon. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een spannende race door Groot-Brittannië 600ste van een seconde voor te blijven. Van der Bij denkt dat het verlies hem extra kracht gaf en dat de hele ploeg heel graag wilde winnen. Ploeggenoot Finn Florijn sprak van een zware race, maar zei dat winnen in Amsterdam met een wereldrecord niet beter kon. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de manier waarop zijn ploeg nu voetbalt niet genoeg is om mee te strijden om de landstitel. Dat concludeerde hij na het tweede puntenverlies in eigen stadion tegen ADO Den Haag. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO en twee weken geleden ook tegen Go Ahead Eagles, beide keer 2-2. Van Bronckhorst maakt zich ook zorgen om de vele tegendoelpunten. Feyenoord incasseerde in de eerste vier competitieduels 6 doelpunten. Hij hoopt de laatste dagen van de transfermarkt nog spelers bij te krijgen. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt dat de Nederlandse roeiploeg op koers ligt voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat concludeerde hij na het winnen van het medailleklassement op de WK in het Amsterdamse Bos. Nederland won 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles, waarvan 3 goud, 2 zilver en 2 brons op Olympische nummers. Wijsgede behaalde daarmee zijn voorafgestelde doelstelling van 3 gouden en 7 medailles in totaal op de Olympische nummers. Hij ziet wel dat de concurrentie is toegenomen, met landen als Roemenië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 4-0 gewonnen. Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo scoorden voor de bezoekers uit Amsterdam. Ajax staat nu 4e in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ, die een duel meer heeft gespeeld. PSV heeft 3 punten meer dan Ajax, met een duel meer gespeeld. Komende zaterdag spelen Ajax en PSV tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De Europees kampioen versloeg Spanje in de finale met 1-0. Michel Struthoff maakte in de 44ste minuut het enige doelpunt. Voor Duitsland is het de 4e wereldtitel na 2002, 2006 en 2023. Nederland eindigde als 4e op het WK in Nederland en België. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 0-4 gewonnen. Davy Klaassen opende de score na een hoekschop van Steven Berghuis. Na rust verdubbelde Berghuis de voorsprong, waarna Tolu Arokodare er 0-3 van maakte. Invaller Marcos Leonardo bepaalde de eindstand. Ajax staat nu 4e in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Aan het eind van de avond neemt de kans op buien toe aan de westkust, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust later vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral in de kustprovincies met veel regen, onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait het krachtig. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen met kans op onweer. Morgenmiddag gaat dat door. Met stevige onweersbuien en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond neemt het aantal buien af.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
0: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
8: Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks.
0: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden Noorse koning Harald. De aanwezigen zongen samen het volkslied en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens een vrijwilliger van het cultuurhuis ging het vooral over hoe Harald was als mens. Hij liet zich niet uit over politiek, maar maakte wel duidelijk dat iedere Noor voor hem even belangrijk was. Sinds vrijdagochtend ligt er een condoleanceregister dat inmiddels rond de 65 keer is getekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit.

0: legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. Een 20-tal opvarenden wordt nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen aan boord op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuku, toen het schip enkele kilometers uit de kust kapseisde en zonk. Inmiddels zijn 237 opvarenden in veiligheid gebracht door de kustwacht en toegeschoten boten. De Turkse president Erdogan zegt dat de reddingswerkzaamheden onverminderd doorgaan en dat geen middel wordt gespaard om de resterende vermisten te vinden. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben hun waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht. Doorzetten van de Iran-oorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden. President Donald Trump blijft ondertussen druk uitoefenen op Teheran om de Straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jan van der Bij won zondag goud met de Nederlandse mannenacht op de WK roeien, een week nadat zijn oma was overleden. De emotionele roeier vertelde na de race op de bosbaan dat zijn ploeggenoten het mogelijk maakten dat hij naar de uitvaart kon. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een spannende race door Groot-Brittannië 600ste van een seconde voor te blijven. Van der Bij denkt dat het verlies hem extra kracht gaf en dat de hele ploeg heel graag wilde winnen. Ploeggenoot Finn Florijn sprak van een zware race, maar zei dat winnen in Amsterdam met een wereldrecord niet beter kon. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de manier waarop zijn ploeg nu voetbalt niet genoeg is om mee te strijden om de landstitel. Dat concludeerde hij na het tweede puntenverlies in eigen stadion tegen ADO Den Haag. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO en 2 weken geleden ook tegen Go Ahead Eagles, beide keer 2-2. Van Bronckhorst maakt zich ook zorgen om de vele tegendoelpunten. Feyenoord incasseerde in de eerste 4 competitieduels 6 doelpunten. Hij hoopt de laatste dagen van de transfermarkt nog spelers bij te krijgen. Hoofdcoach Titus Wijsgede zegt dat de Nederlandse roeiploeg op koers ligt voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat concludeerde hij na het winnen van het medailleklassement op de WK in het Amsterdamse Bos. Nederland won 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles, waarvan 3 goud, 2 zilver en 2 brons op Olympische nummers. Wijsgede behaalde daarmee zijn voorafgestelde doelstelling van 3 gouden en 7 medailles in totaal op de Olympische nummers. Hij ziet wel dat de concurrentie is toegenomen, met landen als Roemenië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 4-0 gewonnen. Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo scoorden voor de bezoekers uit Amsterdam.
2: Ajax staat nu vierde in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ, die een duel meer heeft gespeeld. PSV heeft 3 punten meer dan Ajax, met een duel meer gespeeld. Komende zaterdag spelen Ajax en PSV tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena.
3: Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De Europees kampioen versloeg Spanje in de finale met 1-0. Michel Struthoff maakte in de 44ste minuut het enige doelpunt. Voor Duitsland is het de vierde wereldtitel na 2002, 2006 en 2023. Nederland eindigde als vierde op het WK in Nederland en België. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 0-4 gewonnen. Davy Klaassen opende de score na een hoekschop van Steven Berghuis. Na rust verdubbelde Berghuis de voorsprong, waarna Tolu Arokodare er 0-3 van maakte. Invaller Marcos Leonardo bepaalde de eindstand. Ajax staat nu vierde in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een enkele bui. Later komen er bij de kust wat buien aan, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust wat steviger. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral bij de kust valt er veel regen en is er kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, vooral in de ochtend. Er kan flink wat regen vallen in korte tijd en onweer is mogelijk. De middag wordt zo'n 20 graden met een matige tot krachtige westenwind. 'S Avonds wat minder buien.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Het gaat om de 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk. Ze maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de terugweg en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sinds de ramp is er geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
9: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
11: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
10: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
12: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legde uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
10: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop.
9: De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte.
8: De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden.
13: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
9: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
13: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
9: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
15: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal.
16: AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De Europees kampioen versloeg Spanje in de finale met 1-0. Michel Struthoff maakte in de 44ste minuut het enige doelpunt. Voor Duitsland is het de 4e wereldtitel na 2002, 2006 en 2023. Nederland eindigde als 4e op het WK in Nederland en België. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 0-4 gewonnen. Davy Klaassen opende de score na een hoekschop van Steven Berghuis. Na rust verdubbelde Berghuis de voorsprong, waarna Tolu Arokodare er 0-3 van maakte. Invaller Marcos Leonardo bepaalde de eindstand. Ajax staat nu 4e in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ. Heracles Almelo staat na 4 wedstrijden nog altijd foutloos bovenaan in de Eerste Divisie. De club won vanavond bij FC Eindhoven met 1-3. Jevencio van der Kust, Damon Mirani en Tristan van Gilst scoorden voor Heracles. Sigurd Baartmans maakte de gelijkmaker voor de thuisploeg. Heracles deelt de koppositie met 12 punten met MVV, terwijl FC Emmen na 3 zegens hard onderuit ging bij VVV Venlo, 4-0. Real Madrid heeft ook de 3e competitiewedstrijd onder trainer José Mourinho gewonnen. De club versloeg vanavond Malaga thuis met 4-0. Jude Bellingham en Kylian Mbappé scoorden, keeper Alfonso Herrero van Malaga maakte een eigen doelpunt en Arda Güler bepaalde in blessuretijd de eindstand. Real Madrid is de enige club in La Liga die de eerste 3 duels won. FC Barcelona kan maandag bij winst op Rayo Vallecano gelijk komen. Chelsea heeft ook de 2e wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg vanavond Brighton thuis met 4-3. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Maar Brighton kwam terug via Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro. Cole Palmer maakte de 4-1. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Jorrol Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever starten voor Brighton. Kasper Ruud heeft zich geblesseerd afgemeld voor de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereld heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea. Ruud zegt via Instagram dat zijn rug niet snel genoeg hersteld is en dat hij en zijn team de lange termijn voorop stellen.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een enkele bui. Later komen er bij de kust wat buien aan, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust wat steviger. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral bij de kust valt er veel regen en is er kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien, vooral in de ochtend. Er kan flink wat regen vallen in korte tijd en onweer is mogelijk. De middag wordt zo'n 20 graden met een matige tot krachtige westenwind. 'S Avonds wat minder buien.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Familieleden van 2 Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Het gaat om de 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem
0: en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk. Ze maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de terugweg en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sinds de ramp is er geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
1: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
0: Paul Rozemuller van PRO stopt volgend jaar mei met de politiek. De 70-jarige fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt plaats wanneer een nieuwe senaat wordt gekozen. Rozemuller zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en leidde daar achtereenvolgens de fracties van GroenLinks, GroenLinks PvdA en PRO. Hij wil maatschappelijk actief blijven, maar doet in politieke zin een stap terug. Rozemuller kwam in 1989 in de Tweede Kamer en werd 5 jaar later partijleider van GroenLinks.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
0: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen.
4: Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
6: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
7: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legde uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
10: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte.
11: De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
29: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
30: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas.
8: De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.

0: Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De Europees kampioen versloeg Spanje in de finale met 1-0. Michel Struthoff maakte in de 44ste minuut het enige doelpunt. Voor Duitsland is het de 4e wereldtitel na 2002, 2006 en 2023. Nederland eindigde als 4e op het WK in Nederland en België. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 0-4 gewonnen. Davy Klaassen opende de score na een hoekschop van Steven Berghuis. Na rust verdubbelde Berghuis de voorsprong, waarna Tolu Arokodare er 0-3 van maakte. Invaller Marcos Leonardo bepaalde de eindstand. Ajax staat nu 4e in de eredivisie, 5 punten achter koploper AZ. Heracles Almelo staat na 4 wedstrijden nog altijd foutloos bovenaan in de eerste divisie. De club won vanavond bij FC Eindhoven met 1-3. Jevencio van der Kust, Damon Mirani en Tristan van Gilst scoorden voor Heracles. Sigurd Baartmans maakte de gelijkmaker voor de thuisploeg. Heracles deelt de koppositie met 12 punten met MVV, terwijl FC Emmen na 3 zegens hard onderuit ging bij VVV Venlo, 4-0. Real Madrid heeft ook de 3e competitiewedstrijd onder trainer José Mourinho gewonnen. De club versloeg vanavond Malaga thuis met 4-0. Jude Bellingham en Kylian Mbappé scoorden, keeper Alfonso Herrero van Malaga maakte een eigen doelpunt en Arda Güler bepaalde in blessuretijd de eindstand. Real Madrid is de enige club in La Liga die de eerste 3 duels won. FC Barcelona kan maandag bij winst op Rayo Vallecano gelijk komen. Chelsea heeft ook de 2e wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg vanavond Brighton thuis met 4-3. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Maar Brighton kwam terug via Malik Yalcuyé en een eigen doelpunt van Pedro. Cole Palmer maakte de 4-1. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Jorrel Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever starten voor Brighton. Casper Ruud heeft zich geblesseerd afgemeld voor de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereld heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea. Ruud zegt via Instagram dat zijn rug niet snel genoeg hersteld is en dat hij en zijn team de lange termijn voorop stellen.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt met hier en daar een bui. Later op de avond krijgt de westkust wat buien met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust later vrij krachtig.

0: Nacht trekken er flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies kan het flink regenen met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Morgenmiddag blijven er stevige buien voorkomen, met mogelijk onweer en veel regen. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het westen is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond wordt het iets rustiger met enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Het gaat om de 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk. Ze maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de terugweg en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sinds de ramp is er geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren drie voertuigen betrokken, waarvan er één op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
2: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşhuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
3: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar met 0-4 gewonnen. Davy Klaassen opende de score na een hoekschop van Steven Berghuis. Na rust verdubbelde Berghuis de voorsprong, waarna Tolu Arokodare er 0-3 van maakte. Invaller Marcos Leonardo bepaalde de eindstand. Ajax staat nu 4e in de Eredivisie, 5 punten achter koploper AZ. Heracles Almelo staat na 4 wedstrijden nog altijd foutloos bovenaan in de Eerste Divisie. De club won vanavond bij FC Eindhoven met 1-3. Jevencio van der Kust, Damon Mirani en Tristan van Gilst scoorden voor Heracles. Sigurd Baartmans maakte de gelijkmaker voor de thuisploeg. Heracles deelt de koppositie met 12 punten met MVV, terwijl FC Emmen na 3 zegens hard onderuit ging bij VVV Venlo, 4-0. Real Madrid heeft ook de 3e competitiewedstrijd onder trainer José Mourinho gewonnen. De club versloeg vanavond Malaga thuis met 4-0. Jude Bellingham en Kylian Mbappé scoorden, keeper Alfonso Herrero van Malaga maakte een eigen doelpunt en Arda Güler bepaalde in blessuretijd de eindstand. Real Madrid is de enige club in La Liga die de eerste 3 duels won. FC Barcelona kan maandag bij winst op Rayo Vallecano gelijk komen. Chelsea heeft ook de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg vanavond Brighton thuis met 4-3. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Maar Brighton kwam terug via Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro. Cole Palmer maakte de 4-1. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Jorrel Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever starten voor Brighton. Casper Ruud heeft zich geblesseerd afgemeld voor de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereld heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea. Ruud zegt via Instagram dat zijn rug niet snel genoeg hersteld is en dat hij en zijn team de lange termijn voorop stellen. Jessica Pegula is goed begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg in de eerste ronde de Roemeense Elena Gabriela Ruse met 6-3, 6-2. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Daarin verloor ze in 2 sets van Arina Sabalenka, 6-3, 7-5. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Later op de avond kan het aan de westkust onweren. De wind waait zwak tot matig, aan de kust later vrij krachtig uit het zuidwesten. Vannacht trekken er flinke buien over het land. Vooral aan de kust valt veel regen, met kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met flinke onweersbuien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig tot krachtig en komt uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de buienactiviteit wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Familieleden van 2 Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Het gaat om de 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk. Ze maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de terugweg en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen, toen de overstroming plaatsvond. Sinds de ramp is er geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os, maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de 3 coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
7: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren drie voertuigen betrokken, waarvan er één op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
10: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
11: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legde uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
12: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop.
13: De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte.
14: De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
17: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
15: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
18: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
19: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
20: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
21: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo staat na 4 wedstrijden nog altijd foutloos bovenaan in de eerste divisie. De club won vanavond bij FC Eindhoven met 1-3. Jevencio van der Kust, Damon Mirani en Tristan van Gilst scoorden voor Heracles. Sigurd Baartmans maakte de gelijkmaker voor de thuisploeg. Heracles deelt de koppositie met 12 punten met MVV, terwijl FC Emmen na 3 zegens hard onderuit ging bij VVV Venlo, 4-0. Chelsea heeft ook de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg vanavond Brighton thuis met 4-3. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Maar Brighton kwam terug via Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro. Cole Palmer maakte de 4-1. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Jorrel Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever starten voor Brighton. Casper Ruud heeft zich geblesseerd afgemeld voor de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereld heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea. Ruud zegt via Instagram dat zijn rug niet snel genoeg hersteld is en dat hij en zijn team de lange termijn voorop stellen. Real Madrid heeft ook de derde competitiewedstrijd onder trainer José Mourinho gewonnen. De club versloeg vanavond Malaga thuis met 4-0. Jude Bellingham en Kylian Mbappé scoorden, keeper Alfonso Herrero van Malaga maakte een eigen doelpunt en Arda Güler bepaalde in blessuretijd de eindstand. Real Madrid is de enige club in La Liga die de eerste 3 duels won. FC Barcelona kan maandag bij winst op Rayo Vallecano gelijk komen. Jessica Pegula is goed begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg in de eerste ronde de Roemeense Elena Gabriela Ruse met 6-3, 6-2. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Daarin verloor ze in 2 sets van Arina Sabalenka, 6-3, 7-5. Mathieu van der Poel is zondag als 30ste geëindigd op het WK Mountainbike in Italië. De 31-jarige Nederlander zegt dat hij geen goede dag had en vanaf het begin geen power in zijn benen voelde. Van der Poel was als 33ste gestart en hoopte vooraf op de wereldtitel, die hij nog nooit won. Hij keek ook terug op de val van Tadej Pogacar zaterdag tijdens de Vuelta en wenste hem beterschap. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Later op de avond volgen buien aan de westkust, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral langs de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden, met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien, eerst in het westen en noorden. Ook dan kans op flink wat regen en onweer. In de middag blijft het buiig, met opnieuw kans op stevige onweersbuien. Het wordt een graad of 20. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is zondag om 4:00 middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen.
0: Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Het gaat om de 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk. Ze maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de terugweg en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sinds de ramp is er geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
1: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om twee 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd.
2: De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
27: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
9: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
10: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
11: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte.
12: De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
28: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
27: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar.
3: Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
4: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Casper Ruud heeft zich geblesseerd afgemeld voor de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereld heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea. Ruud zegt via Instagram dat zijn rug niet snel genoeg hersteld is en dat hij en zijn team de lange termijn voorop stellen.
19: Chelsea heeft ook de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg vanavond Brighton thuis met 4-3. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Maar Brighton kwam terug via Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro. Cole Palmer maakte de 4-1. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Joro Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever starten voor Brighton. Jessica Pegula is goed begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg in de eerste ronde de Roemeense Elena Gabriela Ruse met 6-3, 6-2. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Daarin verloor ze in 2 sets van Arina Sabalenka, 6-3, 7-5.
20: Mathieu van der Poel is zondag als 30ste geëindigd op het WK Mountainbike in Italië. De 31-jarige Nederlander zegt dat hij geen goede dag had en vanaf het begin geen power in zijn benen voelde. Van der Poel was als 33ste gestart en hoopte vooraf op de wereldtitel, die hij nog nooit won. Hij keek ook terug op de val van Tadej Pogacar zaterdag tijdens de Vuelta en wenste hem beterschap.
21: Noah Lang heeft met Napoli thuis verloren van Como, 1-2. De linksbuiten stond in de basis en werd na 56 minuten gewisseld. Het is onduidelijk of Lang bij Napoli blijft, nu de transfermarkt bijna sluit. Ajax zoekt een linksbuiten na het vertrek van Mika Gods, maar heeft vooralsnog niet genoeg geld om Lang over te nemen. Martin Baturina en oud-FC Utrecht-spits Anastasios Doufikas scoorden voor Como. Rasmus Højlund maakte gelijk voor Napoli.
22: Ayase Ueda heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Japanse spits staat in de belangstelling van Lille, dat zijn komst de komende dagen wil bevestigen, volgens bronnen rond de Rotterdamse club. Ueda werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten en scoorde zondag nog in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, die eindigde in 2-2. Lille verkocht vorige week Ayoub Bouadi voor 100 miljoen euro aan Manchester City en zoekt versterkingen. Volgens Franse media wil Lille 15 miljoen euro betalen voor Ueda, die 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro overkwam van Cercle Brugge. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Later op de avond volgen buien aan de westkust, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral langs de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden, met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien, eerst in het westen en noorden. Ook dan kans op flink wat regen en onweer. In de middag blijft het buiig, met opnieuw kans op stevige onweersbuien. Het wordt een graad of 20. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen.
23: Familieleden van 2 Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Het gaat om de 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk. Ze maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de terugweg en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sinds de ramp is er geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de 3 coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
24: 3 jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd.
7: De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen.

0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşhoutchou toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legde uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien. Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Dat zegt premier Kristrún Frostadóttir na de uitslag van het referendum dat zaterdag werd gehouden. Met een nipte meerderheid van 52,8% stemden de IJslanders tegen het heropenen van de toetredingsgesprekken. De premier noemt de uitslag de soevereine keus van IJsland en zegt dat het land sterker uit het referendum is gekomen. IJsland schortte de gesprekken over toetreding in 2013 op, nadat een eurosceptisch kabinet was aangetreden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheid

0: zekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
1: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
2: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Casper Ruud heeft zich geblesseerd afgemeld voor de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereld heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea. Ruud zegt via Instagram dat zijn rug niet snel genoeg hersteld is en dat hij en zijn team de lange termijn voorop stellen. Chelsea heeft ook de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg vanavond Brighton thuis met 4-3. Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Romeo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Maar Brighton kwam terug via Malik Yalcouye en een eigen doelpunt van Pedro. Cole Palmer maakte de 4-1. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Jorrel Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbrugge en Mats Wiever starten voor Brighton. Jessica Pegula is goed begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg in de eerste ronde de Roemeense Elena Gabriela Ruse met 6-3, 6-2. Twee jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Daarin verloor ze in twee sets van Arina Sabalenka, 6-3, 7-5. Mathieu van der Poel is zondag als 30ste geëindigd op het WK mountainbike in Italië. De 31-jarige Nederlander zegt dat hij geen goede dag had en vanaf het begin geen power in zijn benen voelde. Van der Poel was als 33ste gestart en hoopte vooraf op de wereldtitel, die hij nog nooit won. Hij keek ook terug op de val van Tadej Pogacar zaterdag tijdens de Vuelta en wenste hem beterschap. Noah Lang heeft met Napoli thuis verloren van Como, 1-2. De linksbuiten stond in de basis en werd na 56 minuten gewisseld. Het is onduidelijk of Lang bij Napoli blijft, nu de transfermarkt bijna sluit. Ajax zoekt een linksbuiten na het vertrek van Mika Gods, maar heeft vooralsnog niet genoeg geld om Lang over te nemen. Martin Baturina en oud-FC Utrecht-spits Anastasios Doufikas scoorden voor Como. Rasmus Højlund maakte gelijk voor Napoli. Ayase Ueda heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Japanse spits staat in de belangstelling van Lille, dat zijn komst de komende dagen wil bevestigen, volgens bronnen rond de Rotterdamse club. Ueda werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten en scoorde zondag nog in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, die eindigde in 2-2. Lille verkocht vorige week Ayoub Bouadi voor 100 miljoen euro aan Manchester City en zoekt versterkingen. Volgens Franse media wil Lille 15 miljoen euro betalen voor Ueda, die 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro overkwam van Cercle Brugge. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust later vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral aan de kust valt er veel regen, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgen vroeg is het bewolkt met buien, eerst vooral in het westen en noorden. Later ook elders kan het flink regenen met onweer. Morgenmiddag blijven de buien aanhouden, soms met veel regen in korte tijd. Het wordt een graad of 20. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond kalmeert het wat met enkele buien.
8: Dit was het weer.
7: Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was.
11: De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord.
12: Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten. Net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
13: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd.
14: De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
18: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
19: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
20: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered.
0: De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
21: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
22: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
26: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
27: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
28: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
29: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september.
27: Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jessica Pegula is goed begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg in de eerste ronde de Roemeense Elena Gabriela Ruse met 6-3, 6-2. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Daarin verloor ze in 2 sets van Arina Sabalenka, 6-3, 7-5. Mathieu van der Poel is zondag als 30ste geëindigd op het WK Mountainbike in Italië. De 31-jarige Nederlander zegt dat hij geen goede dag had en vanaf het begin geen power in zijn benen voelde. Van der Poel was als 33ste gestart en hoopte vooraf op de wereldtitel, die hij nog nooit won. Hij keek ook terug op de val van Tadej Pogacar zaterdag tijdens de Vuelta en wenste hem beterschap. Ayase Ueda heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Japanse spits staat in de belangstelling van Lille, dat zijn komst de komende dagen wil bevestigen, volgens bronnen rond de Rotterdamse club. Ueda werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten en scoorde zondag nog in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, die eindigde in 2-2. Lille verkocht vorige week Ayoub Bouadi voor 100 miljoen euro aan Manchester City en zoekt versterkingen. Volgens Franse media wil Lille 15 miljoen euro betalen voor Ueda, die 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro overkwam van Cercle Brugge. Noah Lang heeft met Napoli thuis verloren van Como, 1-2. De linksbuiten stond in de basis en werd na 56 minuten gewisseld. Het is onduidelijk of Lang bij Napoli blijft, nu de transfermarkt bijna sluit. Ajax zoekt een linksbuiten na het vertrek van Mika Gods, maar heeft vooralsnog niet genoeg geld om Lang over te nemen. Martin Baturina en oud-FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas scoorden voor Como. Rasmus Højlund maakte gelijk voor Napoli. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. Judoka Simeon Katarina heeft een zilveren medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Lausanne. De Nederlander verloor in de finale tot 100 kilogram van de Georgiër Ilya Sulamanidze. Katarina won dit voorjaar zilver op de EK. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Later op de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust later vrij krachtig. Vannacht trekken er flinke buien over. Vooral aan de kust valt er veel regen, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden.
7: De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgen vroeg is het bewolkt met buien. Eerst vooral in het westen en noorden. Later ook elders kan het flink regenen met onweer. Morgenmiddag blijven de buien aanhouden, soms met veel regen in korte tijd. Het wordt een graad of 20. De wind is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond kalmeert het wat met enkele buien.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is geblust. De brandweer gaf vanmiddag om 2:30 het sein brandmeester. De brand brak vanochtend om 7:30 uit in een loze ruimte tussen de begane grond en de eerste verdieping. Ongeveer 25 bewoners van het pand en omliggende gebouwen werden geëvacueerd en opgevangen in een hotel en bij de VVV. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
12: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
13: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
14: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
15: Google Maps heeft het Ontario-meer voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen de VS en Canada te veranderen. De Canadese autoriteiten betwisten het besluit. Google legt uit dat de naamswijziging voor Amerikaanse gebruikers officiële Amerikaanse regeringsbronnen volgt. Canadese gebruikers blijven Ontario meer zien. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.
16: Een nieuwe Amerikaanse ruimtetelescoop is zondag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De Nancy Grace Roman Space Telescope gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde onderzoek doen naar donkere energie en donkere materie, waaruit volgens de theorie ongeveer 95% van het universum zou moeten bestaan. De telescoop moet ook helpen bij het ontdekken van planeten rond andere sterren, het in kaart brengen van miljarden sterrenstelsels en het onderzoeken van zwarte gaten. Het gebied dat de Roman in beeld kan brengen is ongeveer 100 keer groter dan dat van de Hubble-telescoop. De telescoop is vernoemd naar Nancy Grace Roman, die in de jaren 60 en 70 hoofdsterrenkunde was bij NASA en pleitte voor het lanceren van een telescoop in de ruimte.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
19: En nu het economisch nieuws.
29: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
30: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag.
0: De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
1: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
20: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
22: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Jessica Pegula is goed begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg in de eerste ronde de Roemeense Elena Gabriela Ruse met 6-3, 6-2. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Daarin verloor ze in 2 sets van Arina Sabalenka, 6-3, 7-5. Mathieu van der Poel is zondag als 30ste geëindigd op het WK Mountainbike in Italië. De 31-jarige Nederlander zegt dat hij geen goede dag had en vanaf het begin geen power in zijn benen voelde. Van der Poel was als 33ste gestart en hoopte vooraf op de wereldtitel, die hij nog nooit won. Hij keek ook terug op de val van Tadej Pogacar zaterdag tijdens de Vuelta en wenste hem beterschap.
25: Ayase Ueda heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Japanse spits staat in de belangstelling van Lille, dat zijn komst de komende dagen wil bevestigen, volgens bronnen rond de Rotterdamse club. Ueda werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten en scoorde zondag nog in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, die eindigde in 2-2. Lille verkocht vorige week Ayoub Bouadi voor 100 miljoen euro aan Manchester City en zoekt versterkingen. Volgens Franse media wil Lille 15 miljoen euro betalen voor Ueda, die 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro overkwam van Cercle Brugge.
26: Noah Lang heeft met Napoli thuis verloren van Como, 1-2.
25: De linksbuiten stond in de basis en werd na 56 minuten gewisseld. Het is onduidelijk of Lang bij Napoli blijft, nu de transfermarkt bijna sluit. Ajax zoekt een linksbuiten na het vertrek van Mika Gods, maar heeft vooralsnog niet genoeg geld om Lang over te nemen. Martin Baturina en oud-FC Utrecht-spits Anastasios Doufikas scoorden voor Como. Rasmus Højlund maakte gelijk voor Napoli. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. Judoka Simeon Katarina heeft een zilveren medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Lausanne. De Nederlander verloor in de finale tot 100 kilogram van de Georgiër Ilya Sulamanidze. Katarina won dit voorjaar zilver op de EK. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral bij de kust buien met veel regen en onweer. In het noordwesten mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de kust krachtig. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Er kan flink regenen en onweer voorkomen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust vrij krachtig. Morgenmiddag blijven er stevige buien mogelijk met onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind draait naar het westen en blijft matig tot krachtig aan de kust. Morgenavond wordt het rustiger met enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland.
7: Familieleden van 2 vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd.
8: Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os.
9: maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord.
10: Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
11: Drie jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlandsnieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Bij recente voorverkiezingen werden diverse door Trump gesteunde kandidaten verslagen. Trump schreef dat Welker bij de toezichthouder FCC wordt aangegeven voor een berisping of straf. In juni brak Trump al een interview met Welker af toen hij geïrriteerd raakte door haar vragen, met name over de oorlog tegen Iran.
15: Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Dat meldt nieuwsite Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. Troepen van de Revolutionaire Garde zouden zich hebben voorbereid op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. Zondag was een explosie te horen nabij het eiland Larak, meldt het Iraanse persbureau Fars.
16: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
26: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
27: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
0: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşhoutchou toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
20: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
21: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
22: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
28: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
29: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden
2: en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Japanse spits staat in de belangstelling van Lille, dat zijn komst de komende dagen wil bevestigen.

0: overkwam van Cercle Brugge. Noah Lang heeft met Napoli thuis verloren van Como, 1-2. De linksbuiten stond in de basis en werd na 56 minuten gewisseld. Het is onduidelijk of Lang bij Napoli blijft, nu de transfermarkt bijna sluit. Ajax zoekt een linksbuiten na het vertrek van Mika Gods, maar heeft vooralsnog niet genoeg geld om Lang over te nemen. Martin Baturina en oud-FC Utrecht-spits Anastasios Doufikas scoorden voor Como. Rasmus Højlund maakte gelijk voor Napoli. Judoka Simeon Katarina heeft een zilveren medaille gewonnen op het Grand Slam-toernooi in Lausanne. De Nederlander verloor in de finale tot 100 kilogram van de Georgiër Ilya Sulamanidze. Katarina won dit voorjaar zilver op de EK. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust, buien met veel regen en onweer. In het noordwesten mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 16 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgenmiddag blijven er stevige buien vallen, met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden. Aan de kust staat een krachtige wind uit het westen. Morgenavond neemt de buienactiviteit wat af en wordt het half bewolkt. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van 2 vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees.

0: De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de 3 coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat. 3 jonge mannen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het gaat om 2 17-jarigen uit Oosterwijk en Groesbeek en een 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk op de Markerwaarddijk waren 3 voertuigen betrokken, waarvan er 1 op de kop belandde. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding precies is gebeurd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
3: Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereiden troepen van de Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd. Bij de aanvallen zijn volgens de garde diverse Iraanse strijders en burgers gedood of gewond. De Iraanse elitetropen zwoeren te reageren op de agressie.
4: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
0: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
4: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
0: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
0: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken.
3: De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van bank Miser in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
4: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Japanse spits staat in de belangstelling van Lille, dat zijn komst de komende dagen wil bevestigen, volgens bronnen rond de Rotterdamse club. Ueda werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten en scoorde zondag nog in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, die eindigde in 2-2. Lille verkocht vorige week Ayoub Bouadi voor 100 miljoen euro aan Manchester City en zoekt versterkingen. Volgens Franse media wil Lille 15 miljoen euro betalen voor Ueda, die 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro overkwam van Cercle Brugge. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. Judoka Simeon Katarina heeft een zilveren medaille gewonnen op het Grand Slam toernooi in Lausanne. De Nederlander verloor in de finale tot 100 kilogram van de Georgiër Ilya Sulamanidze. Katarina won dit voorjaar zilver op de EK. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de Eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4.
5: De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral buien langs de kust met veel regen, onweer en in het noordwesten windstoten tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 16 graden. In Noord-Holland geldt code geel voor onweersbuien. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Er kan flink regenen en onweren. Vanmiddag blijven er stevige buien vallen met onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind is matig tot krachtig. Vanavond wordt het rustiger met nog enkele buien. Vannacht klaart het verder op met nog een enkele bui en zo'n 14 graden. Morgen meer zon. In het noorden af en toe een bui. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Morgenavond droog met weinig bewolking.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft zijn excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde samen met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie met het verzoek om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Hij betuigde zijn spijt zondag in het programma Zomergasten op NPO 2. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Openbaar Ministerie, omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend. De rechtbank in Den Haag doet daar donderdag uitspraak over.
11: Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland.
0: Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd.
11: Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord.
0: Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
14: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
15: Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereiden troepen van de Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd. Bij de aanvallen zijn volgens de garde diverse Iraanse strijders en burgers gedood of gewond. De Iraanse elitetropen zwoeren te reageren op de agressie.
16: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
17: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
18: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
19: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
4: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
12: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
4: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
12: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende drie dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst vijf minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral buien langs de kust met veel regen, onweer en in het noordwesten windstoten tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 16 graden. In Noord-Holland geldt code geel voor onweersbuien. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Er kan flink regenen en onweren. Vanmiddag blijven er stevige buien vallen met onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind is matig tot krachtig. Vanavond wordt het rustiger met nog enkele buien. Vannacht klaart het verder op met nog een enkele bui en zo'n 14 graden. Morgen meer zon. In het noorden af en toe een bui. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Morgenavond droog met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft zijn excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie.
1: Van Os stuurde samen met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie met het verzoek om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Hij betuigde zijn spijt zondag in het programma Zomergasten op NPO 2. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Openbaar Ministerie, omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend. De rechtbank in Den Haag doet daar donderdag uitspraak over.
2: Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland.
3: Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd.
23: Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen.
24: Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord.
25: Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de 3 coalitiepartijen sinds 10 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA moeten het eens worden over de koers. Het gaat vooral om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. PRO stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
0: Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereiden troepen van de Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd. Bij de aanvallen zijn volgens de garde diverse Iraanse strijders en burgers gedood of gewond. De Iraanse elitetropen zwoeren te reageren op de agressie.
6: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
8: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beiden ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
9: De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance.
11: De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşhuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
18: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
30: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
1: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
30: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internationale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen.
2: De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Daniel Joduki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies flinke buien. In de kuststrook valt veel regen met onweer en in het noordwesten windstoten tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. In Noord-Holland geldt code geel voor onweersbuien met veel neerslag. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen en onweren. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen, met mogelijk onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur komt rond de 20 graden. De vlagerige wind komt uit het westen en is matig, aan de kust krachtig. Morgen meer zon, vooral in de middag, en meestal droog. Het wordt ongeveer 20 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoef, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het Openbaar Ministerie de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven.
22: Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels.
23: Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt.
0: Door het waterpeil te verlagen, ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijmegen.

0: bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereiden troepen van de Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd. Bij de aanvallen zijn volgens de garde diverse Iraanse strijders en burgers gedood of gewond. De Iraanse elitetropen zwoeren te reageren op de agressie.
3: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
0: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk,

0: zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
0: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
3: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
0: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internazionale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies flinke buien. In de kuststrook valt veel regen met onweer en in het noordwesten windstoten tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. In Noord-Holland geldt code geel voor onweersbuien met veel neerslag. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen en onweren. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen, met mogelijk onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur komt rond de 20 graden. De vlagerige wind komt uit het westen en is matig, aan de kust krachtig. Morgen meer zon, vooral in de middag, en meestal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het Openbaar Ministerie de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van 2 vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondag bij de politie gemeld nadat die naar hem op zoek was. De politie houdt hem aan als verdachte van een dodelijk ongeluk in Os. Maar de man zegt zelf niet betrokken te zijn geweest. Zaterdag werd een 82-jarige fietser aangereden op de Hertog Antonstraat en overleed later aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door en de auto werd later uitgebrand aangetroffen in Geffen. De verdachte zit vast en wordt later verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereiden troepen van de Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd. Bij de aanvallen zijn volgens de garde diverse Iraanse strijders en burgers gedood of gewond. De Iraanse elitetropen zwoeren te reageren op de agressie. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangengenomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşyuçu toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag.

0: De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt voor het einde van de transfermarkt nog 3 spelers aan te trekken. De club heeft volgens hem een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig. Michel zegt zeker te weten dat er een vervanger komt voor Mika Gods. Aanwinsten Viktor Tsigankov en Sofyan Amrabat speelden nog niet mee tegen Telstar, dat met 0-4 werd verslagen. Yuri Baas staat in de belangstelling van FC Porto, maar Michel wil hem graag behouden omdat hij het DNA van Ajax heeft. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies. Buien met veel regen en onweer. In het noordwesten mogelijk windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 16 graden. In de kustprovincies enkele stevige onweersbuien. Vooral in Noord-Holland plaatselijk kans op wateroverlast. Code geel. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen en onweren. Vanmiddag blijven er flinke buien voorkomen met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, matig, aan de kust krachtig. Vanavond wordt het rustiger met half bewolkt en enkele buien. Vannacht nog een enkele bui, rond de 14 graden. Morgen flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Opnieuw 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO. Dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Een motorrijder is zondag om 4 uur 's middags overleden na een botsing met een lijnbus in het Friese Nijewier. De bus kwam bij het ongeval op de N361 deels in het water naast de weg terecht. De buschauffeur raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kon zondagavond nog niet uitsluiten dat er passagiers vermist worden en doet forensisch onderzoek. Tot nu toe is er niemand in het water aangetroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereiden de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
0: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangen genomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York van zich laten horen via sociale media. Bij foto's van 25 juni, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. De kapitein en 8 bemanningsleden van de veerboot die zondag voor de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk, zijn gearresteerd. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van Noord-Cyprus. Van de 267 opvarenden zijn er 8 omgekomen en worden er 17 nog vermist. De rest kon worden gered. De katamaran voer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşhoutchou toen het schip omsloeg en zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het wrak ligt op ongeveer 500 meter diepte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
6: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Fine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies buien met veel regen en onweer. In het noordwesten kunnen windstoten oplopen tot 70 km per uur. De minimumtemperatuur ligt rond 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust krachtig. Let op, in de kustprovincies, met name Noord-Holland, enkele stevige onweersbuien met plaatselijke kans op wateroverlast. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met eerst vooral in het westen en noorden buien, later ook elders. Bij de buien kan het flink regenen en onweer voorkomen. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenmiddag blijven er buien voorkomen, soms flink met onweer en veel regen. Het wordt zo'n 20 graden. De vlagerige wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Noord-Holland vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen windstoten optreden tot 70 km per uur. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500.
8: Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018...

0: 18 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van twee vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond helft of derg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de Straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht,

0: dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij dat Venezuela zal herrijzen. Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis en wachten hun proces af. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, wat ze beide ontkennen. Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sport.

0: Nieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Marten de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust. Flinke buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kan dat plaatselijk leiden tot wateroverlast. De temperatuur blijft rond de 16 graden. Uit het zuidwesten waait een matige wind, aan de kust krachtig. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Ook nu weer kans op wateroverlast in het noordwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er buien vallen, soms flink met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust krachtig. Morgen rustiger weer, met flinke zonnige perioden en vrijwel overal droog. Ook dan zo'n 20 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Noord-Holland vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen windstoten optreden tot 70 km per uur. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van 2 vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd?
6: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen. Dat meldt een verslaggever van Fox News op basis van een Amerikaanse bron. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De Iraanse aanvallen zijn een reactie op eerdere Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij twee lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Het waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran sinds eind juli. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond held of deg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de Straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
5: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO.